0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Nieuwsweb. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Door al negens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
2: Ik heb gewonnen de league sinds ik was geboren. Ik ben ecstatic, ik ben excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
1: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan in het land best wel wat files, 106 kilometer, maar in de Leidse regio staan er geen. Nou, dat is lekker.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
3: Goedemorgen op deze woensdag 20 mei. Het is de Ochtendshow.
4: Centraal Plus. Zijn je uit, en dan game. En dan.

0: Mars en APT tijdens de ochtendshow. Goedemorgen, het is woensdag 20 mei. Het is 7:05. En het was lekker wakker worden vanmorgen.
1: Zo, jij waarde je bed uit of
0: viel
1: het mee?
0: Nou, het viel wel mee, Rabin. Net, het was te doen.
1: Er staat een flinke wind in deze ochtend. Dus
0: de mist er al. Franse wind.
1: Ja, dus hij is ook nog een beetje warm. Dat kun je misschien nog wel merken. Vergeet niet je kliek op uit te zetten als je het nog moet doen. En toevallig in de Middenwijk woont. Vandaag is de dag voor het restafval.
0: Ja, voor dit serviceberichtje. Helemaal fijn, ja. Nee, ja, dat is toch fijn.
1: En voor de rest is het gewoon woensdag. We gaan weer aan de slag. De week is een beetje door de midden rond de lunch. En dan heb je alweer, als het goed is, een lang Pixar-weekend om vooruit te kijken.
0: Ja, nee, maandag lekker vrij.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja. Dus dat is wel lekker. Het nieuws voor vandaag. We beginnen even met die vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Je hoorde het net ook al in het NOS-journaal. De vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiden-Dorp had al in 2018 openheid van zaken moeten geven over massadonatie. Dringende oproep daartoe van een speciale commissie werd genegeerd. Nou, dat gaat niet best daar. Ik denk dat daar een legertje communicatieadviseurs nu zit die volledig in de crisismodus gaan zitten.
1: Ja, dat is volgens mij überhaupt een goede baan in deze 2020
0: crisiscommunicatie.
1: In de crisiscommunicatie zitten? Want ergens is er altijd wel een bedrijf wat dat doet. Wat de blinde paniek is.
0: Ja, dat is echt blinde paniek. Ik heb daar ooit een soort cursusje een opleiding, zal ik het niet noemen, maar daar iets van kennis over. En het belangrijkste wat je niet moet doen is niks zeggen heel lang. Nou, dat doen zij dus wel. En je moet je lijn natuurlijk een beetje goed hebben. Van joh, wat is mijn verhaal? Wat ga ik vertellen? En als je echt iets fout hebt gedaan, ja, dan kan je het wel allemaal framen en verbloemen. Maar ja, als artsen en zo zeggen, joh, je moet dat melden in 2018 en je doet dat niet en je komt nu in het nieuws al voor de 4e, 5e, 6e keer, ja, dan heb je wel een dingetje.
1: Ja, dat is natuurlijk het goede van journalisten wat dat betreft. Die dus dit soort misstandjes toch gaan opzoeken, ze komen toch wel aan het licht.
0: Via het zaad van de donoren van het centrum zijn door de kliniek minstens 1200 kinderen verwekt. Bijna 1000 moeders zijn daarbij betrokken en de directie wist al in 2018 van het bestaan van deze donoren, maar hield dat dus stil. En het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Er worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen die verplaatsbare flitspalen op 650 locaties staan en dat worden er dit jaar 1450.
1: Ja, dus oppassen geblazen. En met name wordt er dus gescand op de gezichten en de ogen om dus te kunnen herleiden of iemand op zijn telefoon zit tijdens.
0: Ja, ik vind daar wat van.
1: Ik vind dat wel een goede zaak dat je dus toevallig... Want als je zo'n vaste flitser hebt, dan zet je je Flitsmeister-app aan en dan kun je gewoon wel 180 rijden waar die flitser niet staat.
0: Ik ontken alles.
1: Ja. Dus als er nu wordt, nu moet je een beetje op je hoede zijn, want wie weet staat die maandje hier, staat die maandje daar. En dan heb je toch nog een keertje te pakken. Want als het om snelheid gaat, is het nog tot daar aan toe. Heeft natuurlijk ook alles te maken met dat veel steden en gemeentes tegenwoordig een bindende stadsgrenzen naar de 30 km per uur willen. Maar de handhaving dat allemaal niet trekt, omdat de mensen er geen gehoor aan geven. Maar dat op de telefoon zitten, dat afgeleid zijn en niet kijken en dat zwalken over de weg. Ik vind het niet erg als je daar een pittige, peperige boete voor gaat krijgen.
0: En de politie controleert daar natuurlijk ook op. Alleen wat mij een beetje steekt is, hè, zo'n camera moet kunnen herkennen dat het een gezicht is en een telefoon.
1: Ja.
0: Dat het wordt met software gedaan.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee in welke database ik nu sta. Bij de Chinese overheid of zo? Ik vind dat wel spannend worden. Want zeker met AI nu. Waar komt ons data te staan?
1: Ik denk dat met alle verkeerscamera's die sowieso wel overwegen hangen en in de gemeentes hangen.
0: Die scannen geen gezichten. Kijk, mijn kenteken, dat zit levensgroot op zo'n auto. Dus dat snap ik. Maar als die dus echt gaat inzoomen op gezichten en wat gebeurt daarmee? Kijk, in Duitsland heb je dat ook. Als je in Duitsland een verkeersboete rijdt, ik spreek niet uit ervaring, dan krijg je mooi de foto toegestuurd en de bijrijder heeft dan een zwart balkje voor zijn hoofd. Dan denk ik, oké, er worden dus wel gezichten en zo gefotografeerd. Mm-hmm. Dus dat is logisch. Maar als dat met AI, ik denk dat met AI is, als dat dan helemaal door software heen gaat en door servers om te kijken, heb jij je telefoon vast of niet? En voor hetzelfde geld heb je een banaan in je hand. Denkt hij, het is een telefoon. En dan ben je eigenlijk schuldig totdat je onschuldig pleit. Maar in Nederland is dat andersom. Je bent onschuldig tot je schuldig wordt verklaard door een rechter.
1: En misschien is het wel helemaal. Misschien is het wel dat ze juist zo regelen dat het echt alleen maar is wanneer het onlosmakelijk bewijs is. We gaan het meemaken, want ongetwijfeld zal er iemand een keer een boete voor krijgen. Want er zijn dus nu er komen 1450 plekken waar deze locaties kunnen staan. Heeft te maken met dat er dus een betonnen ondergrond moet zijn en wat stroom en andere plekken. En dat wordt gerealiseerd. Dus de komende jaren zul je het misschien wel merken.
0: Ja, je mag geen laadpaal in je tuin, want we moeten een flitspaal neerzetten. Dan krijg je dat soort situaties.
1: Precies, de lantaarnpaal gaat even uit, want de stroom moeten we aftappen.
0: Ja, en het ministerie van Justitie en Veiligheid kijkt samen met het ministerie naar Defensie naar mogelijkheden voor een ander en beter alarmeringssysteem. Dit staat dan naast NL Alert en moet als alternatief komen voor het luchtalarm dat de Nederlandse overheid na 2028 stopzet. Ik vind het een heel vaag bericht.
1: Ja, het wordt het wordt iets anders.
0: Ja, alleen wat dan?
1: Ja, dat weten we nog niet.
0: Nee, ja. Kijk, die palen, het is echt. Ik weet niet hoe we dat hebben gedaan. Kijk, in andere landen heb je natuurlijk gewoon een paal, een soort luidspreker waar lucht doorheen wordt geperst, waardoor je de wiel hoort. Zo werkt dat. Nee, in Nederland hebben we gewoon hele dure speakers opgehangen waarbij een mp3'tje wordt afgespeeld. Ja, dat is letterlijk wat er gebeurt.
1: Of misschien wordt er wel gewoon een hele kudde mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet. Omdat als er iets aan de hand is, deur aan deur te gaan om dan aan te bellen bij mensen.
2: Pas op, een noodsituatie. Precies. Pas op, een noodsituatie. Ja. Pas op, een noodsituatie.
1: Nou, Mark heeft al gesolliciteerd.
0: Ik heb al gesolliciteerd, ja. Nou ja, er moet dus een alternatief komen. En dat zegt justitieminister David van Wil. Alleen, hij komt niet echt met concrete ideeën. Ik vraag me ook af, wat voor ideeën kunnen daar dan zijn?
1: Misschien gaat hij op de dom staan en brult hij gewoon. Luister, er komt een vliegtuig aan je.
0: Het is natuurlijk wel Nederland. Hè? Als we van die andere palen gaan neerzetten. Gewoon met zo'n snoeiharde Wii-U-sirene. Zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Of die helaas ook in het nieuws bijvoorbeeld Oekraïne ziet of zo. Dan gaan er mensen weer klagen. Van ja, het geluid is te hard. Dat is Nederland, hè?
1: Ja. En dan staat de kerk wel weer te hard 's avonds.
0: Ja, dat is altijd
1: ergens iets te zeggen.
0: Ja. Maar alleen het NL Alert dat burgers waarschuwt via melding op smartphones is niet afdoende, zegt de minister. Je telefoon zal maar uitstaan. Je zal geen telefoon bij je hebben. Je zit in de rimboel, whatever. Er zijn natuurlijk heel veel momenten dat hij het niet doet. En wat nou als de stroom 2 dagen eraf ligt? Dan kan je niet gewaarschuwd worden, want dan is dat systeem ook uit.
1: Maar, daarom, minister Van Wil, hou ons op de hoogte wat het gaat worden.
0: Dat gaat hij vast zeker doen. Het is de Centra Plus ochtendshow met straks in de show. Van een politieke sprint in Voorschoten tot een gevaarlijke Griffioenlaan, waar het volgens het CDA in Voorschoten echt gas terug moet. En met een brommer uit 1965 helemaal naar Stockholm. Waarom doe je dat jezelf aan? Dat en meer in de ochtendshow.
3: Centra Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Dua Lipa en Harder Than Helder voor Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Goedemorgen, het is 7:50 op deze woensdag, 20 mei.
1: En Dua Lipa overdrijft wel een klein beetje. Het is wel een warme wind, maar Harder Than Hell zou ik het ook niet durven.
0: Nee, dat is inderdaad niet waar. Ik vraag me even af wat het weer wordt de komende dagen. Want dat wordt natuurlijk het weekend, hebben ze ons van alles beloofd. Maar de vraag is, gaat dat ook plaats hebben?
1: Als het goed is, een beetje gestaag omhoog. Iedere dag gaat de temperatuur een paar graadjes omhoog. Ja. En steeds ietsje minder wolk, iets meer regen.
0: Het wordt vooral vrijdag een mooie dag. En zaterdag schijnt ook wel mooi te worden. En zondag is het alweer ietsje koeler. Maar we krijgen in ieder geval wat mooiere dagen. In ieder geval wordt er geen neerslag verwacht. Dat is ook wel lekker.
1: Ja, heerlijk.
0: In het programma Backstage, programma van Centraal Plus, sprak Michel Verheij deze week met Herbert Zilverentand. Als voorzitter van de Stichting Vrienden van het Oude Dorp en als vrijwillige Duizendpoot zet hij zich al jaren in voor Leidendorp. Want, zegt hij zelf, je moet iets terug doen voor de maatschappij. Een gesprek over vrijwilligerswerk, betrokkenheid en waarom stilzitten simpelweg niets voor hem is.
2: Ik ben al meer dan 40 jaar lid van een politieke partij.
1: Ja.
2: Daar ben ik ook al meer dan 40 jaar actief voor.
1: Ja.
2: En dat heb ik ook van huis uit meegekregen. Je bent onderdeel van de maatschappij. Je doet er wat voor. Ja. Nou, dat doe ik dus via de politiek. Maar dat doe ik ook gewoon als vrijwilliger. Om te zorgen dat er dingen geregeld worden.
3: Ja. En dat is achteroverhangen het makkelijkste. Dus je denkt, kom op, pakken de boel beet.
2: Ja, en ik... ook toen mijn kinderen nog op de lagere school zaten, of de middelbare school, dan was ik ook daar inactief. Toen ze nog in sportvereniging zaten, was ik daar ook bijna automatisch coach of haal- en brengouder of noem maar op.
3: Ad interim voorzitter.
2: Ja, ad interim voorzitter. Ik ben inderdaad bestuurslid geweest. Ik heb scheidsrechterscursussen gedaan. Gewoon omdat je bent ergens lid van, dus dan ben je ook actief.
3: En het Oude Dorp, dat zit ergens hier bij jou in je hart.
2: Ja, ik ben geen geboren Leiderdorper. Ik ben geboren Leinaar.
3: Ja.
2: Maar op mijn 5e ben ik naar Leiderdorp.
3: Ah, we vergeven het.
2: Ja. En ik woon... Ik heb, wat ik net al zei, ik heb het zien groeien. En ik voel me echt Leiderdorper.
3: Ja. En die oude kern, die moet hem houden.
2: Zeker. Ja, zeker, absoluut.
0: Dat hele gesprek met Herbert Zilverentand, dat bekijk je terug op onze website centraalplus.nl. Dit is Pommelien Thijs. Ik moet gaan.

0: look at the world.
1: Snow Patrol en Chasing Cars. En daarvoor Pommelien Thijs, Ik Moet Gaan. Het heeft wel met mobiliteit te maken de afgelopen twee plaatjes. Hè?
2: En beide ook heerlijk poëtisch.
1: Ja, echt lekker gewoon om een beetje wakker te worden. Het is 7:30, tijd voor het nieuws.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het is exact 7:30, het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Oegstgeest betrekt inwoners bij de coalitieonderhandelingen. D66, Pro en het CDA zijn begonnen met gesprekken over een nieuw gemeentebestuur en vragen inwoners, verenigingen en organisaties om mee te denken. Ideeën en aandachtspunten kunnen tot en met 5 juni per e-mail worden ingestuurd. Volgens de partijen moeten de onderhandelingen niet alleen gaan over politieke afspraken, maar ook over wat er leeft in het dorp. Wanneer de coalitieonderhandelingen worden afgerond is nog niet bekend. Milieuactivist Marijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, is bezig met zijn solo-expeditie van 750 kilometer over de Middellandse Zee. Op zijn windsurfboard reist hij van Nice naar Rome om aandacht te vragen voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes in Italië. Gisteren werd hij ontvangen door de burgemeester van Rome en morgen ontmoet hij paus Leo XIV in het Vaticaan. Volgens Tinga is de hoeveelheid plastic afval langs de Italiaanse kust schokkend. Met zijn actie wil hij Italië overtuigen van de voordelen van statiegeld. In de Hooglandse kerk in Leiden zijn maandag 88 bruidsparen gehuldigd die 60 jaar of langer getrouwd zijn. Het ging om stellen die hun diamanten, briljanten of platina huwelijk vierden. De bijeenkomst is een traditie van de gemeente Leiden en wordt georganiseerd door burgemeester Peter Heikoop. Volgens veel echtparen zijn verdraagzaamheid en elkaar ruimte geven belangrijke redenen voor een langdurig huwelijk. Door het grote aantal jubilerende bruidsparen vindt de bijeenkomst tegenwoordig plaats in de Hooglandse kerk in plaats van het stadhuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Eerst nog enkele buien, maar daarna wordt het wat droger en komen er ook wat meer opklaringen. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig en aan de kust af en toe zelfs echt krachtig. In de regio wordt het, ondanks dat windje wat te gelukkig wel vrij warm is.

0: Niet koud, een graadje of 18.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan in het land best wel wat files, maar in de Randstad staan eigenlijk geen. Dus dat betekent lekker doorrijden.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Milky and Mulgrave, Just the Way You Are. En daarvoor nog sneller en laat het licht aan. Het is even na 7:30 op deze woensdag. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Ben jij een beetje van de liefde, Rawin?
1: Ja, ik word ook gelijk weer helemaal vrolijk van dit muziekje wat je hebt meegenomen.
0: Ja, ik denk even de liefde laten horen.
1: Heerlijk romantisch.
0: Dat was het maandag ook in de Hooglandse Kerk. Want daar in Leiden is dat. De kerk vormde het decor voor een bijzondere bijeenkomst. Maar liefst, hou je vast, 88 Leidse bruidsparen. Die 50, 60... die 60, 65, 70 of soms, hou je vast, 75 jaar getrouwd zijn.
1: Ik weet niet eens of ik zo oud ga worden. Laat staan hoe lang getrouwd zou zijn.
0: Dat zat ik dus ook te denken. En vroeger was trouwen natuurlijk gebeurde best wel op een wat jongere leeftijd. Dus ja. Dan is het best wel allemaal haalbaar. En al die mensen die zijn nu op een leeftijd dat ze 60, 65, 70 of 75 jaar getrouwd zijn. En dat past allemaal niet meer in het stadhuis. En dus hebben ze nu de Hooglandse Kerk afgehuurd om daar een leuk feestje te geven. Het is een unieke Leidse traditie, want hoewel het geheim van een lang huwelijk volgens de stellen schuilt in verdraagzaamheid en elkaar vrijlaten, is er wel één ding dat duidelijk aanwezig is. De liefde spat er na al die decennia nog altijd vanaf.
2: Als ik hier zo om me heen kijk, dan denk ik Leiden, de stad van de liefde.
3: Nou, dat kun je wel zeggen. Vandaag zeker hier in de Hooglandse Kerk. 88 bruidsparen die elkaar al heel lang kennen en vooral ook al heel lang getrouwd zijn.
4: Vroeger ontving de burgemeester de diamanten en platina bruidsparen nog in de burgerzaal van het stadhuis. Maar dat past inmiddels niet meer.
5: De grote vraag is natuurlijk, wat is nou het geheim van een goed huwelijk?
6: Verdraagzaamheid, elkaar vrijlaten, dingen samen doen, maar ook dingen alleen blijven doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, daar raak je aan gewend. Je kan niet meer zonder, zeg maar. Dat is iets waar je nu tegenop gaat zien als dat ooit gaat gebeuren. Want daar loop je wel dichter naartoe. Dat is gewoon de realiteit en die is niet altijd leuk.
0: Een hele reportage kan je ook bekijken op onze website centraalplus.nl en rijdt op televisie mee.
1: Ja, gefeliciteerd met je huwelijk, maar ik moet wel toegeven, het was wel een beetje een domper, mevrouw, om mij af te sluiten.
0: Wieso?
1: Ja, dat is van ja, op een gegeven moment, ik kan niet meer zonder, maar op een gegeven moment zal ik toch moeten.
0: Ja.
1: Ik snap het. Ja. Het is de realiteit. Het is gelijk. Maar jeetje.
0: Ja. Maar dat was toch. Ik weet even niet. Volgens mij was dat een oud premier of zo. Die heeft besloten om samen met zijn vrouw te gaan. Nadat toen euthanasie gepleegd. Ja, ik snap het wel. Als je dan 60, 70 of 75 jaar met dezelfde persoon leeft. En iets langer misschien, want je hebt natuurlijk ook nog je verlovingstijd en je verkering en dat soort dingen. Dat je echt niet meer zonder kan.
1: Ja, misschien deel je mentaal in hart, maar misschien fysiek ook wel.
0: Nou ja, wat mooie woorden. dat is...
1: Mark gaat even huilen in een hoekje.
0: Nee hoor, over liefde gesproken, Justin Bieber is hier. Denk je, het liedje heet Love Yourself.
1: Maar.
0: Als je uiteindelijk zegt, ik ben 88 jaar met mezelf getrouwd, dan is dat ook wel mooi.
1: Prachtig.
0: Love Yourself, Justin Bieber nu tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
7: Centraal Plus.
8: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Ra.

0: Dit is de ochtendshow. Centraal plus Mark plus Rabin plus
1: Bart van Ork van het CDA Voorschoten
0: is wakker worden met...
1: Nou, een gesprek over verkeer en ook een klein beetje over de formatie. Want de formatie in Voorschoten draait op volle toeren. PVD, D66 en Pro praten over een nieuw gemeentebestuur. Het CDA heeft daarbij een duidelijke boodschap afgegeven. Maak tempo en durf keuzes te maken. Het CDA vraagt onder meer aandacht voor verkeersveiligheid op de Griffioenlaan. Volgens de partij is een maximumsnelheid van 50 daar simpelweg te gevaarlijk. En moet de weg naar 30 km per uur. Daarnaast wil het CDA dat de politiek veel meer met bewoners gaat werken in plaats van het alleen over bewoners te praten. Bart, goedemorgen, welkom in de studio.
2: Goedemorgen, heren.
1: Nou, jullie hebben een wensenlijstje neergelegd.
2: Zo is dat. En het is even de vraag wat de formerende partijen daarmee doen. Maar wij hebben inderdaad onze wensenlijst neergelegd.
1: Gaat even over de Griffioenlaan. Laten we daar even over beginnen. Dat is een 50-weg op dit moment. Die moet volgens jullie naar 30. Waarom?
2: Ja, klopt. Tijdens de campagne ben ik daar al op bezoek geweest. En zodra je daar eigenlijk de wijk in komt, dan zie je het gewoon al. Die weg die is eigenlijk gewoon veel te smal om daar met 50 km per uur te rijden.
3: En waar hebben we het dan ongeveer over als je niet uit Voorschoten komt?
2: Je bedoelt waar?
3: Waar de Griffioenlaan ongeveer is, als je dus niet uit Voorschoten komt?
2: Die Griffioenlaan ligt eigenlijk aan de rand van Voorschoten tegen Leiden aan bij de Grote Vink. En dat moet de nieuwe ontsluitingsweg worden, waar je vanuit Leiden Voorschoten binnenkomt en omgekeerd. Dat is nu de Leidseweg Noord. Dat wordt straks de Griffioenlaan. Maar ja, je merkt gewoon op het moment dat je daar komt, die weg, ze zeggen dat die voor 50 is ingericht, maar als je daar komt, het is gewoon echt te smal. Als je daar met twee vrachtwagens naast elkaar zou rijden, ja, dan moet je echt stapvoets rijden. Wil je niet echt tegen de rand van de weg aankomen.
1: Is het niet zo dat door de weginrichting nu dat het optisch al gevaarlijk lijkt, dat daardoor mensen ook zachter gaan rijden? Dus dat misschien die borden helemaal niet nodig zijn?
2: In een ideale wereld zou dat zo zijn, dat mensen dan zachter zouden gaan rijden. Maar we weten uit de praktijk ook dat dat gewoon niet werkt. Dat mensen toch gewoon vier doorrijden. Je zit daar in een wijk met veel jonge gezinnen. En dan is het gewoon beter om daar 30 van te maken. En ook bijvoorbeeld te werken met of drempels. Of dat je een wegversmalling doet waar je dan even op elkaar moet wachten. Maar het is echt, als je daar komt, nou, je kent van die landweggetjes wel eens. Gewoon door het weiland heen waar je even gewoon heel smal naast elkaar dan even moet afremmen. Zo'n weg is het. Ja, daar kun je gewoon niet 50 rijden. Dan moet je gewoon duidelijk zijn. En ook omdat daar kinderen in de buurt spelen. Het is een wijk, wat ik net al zei, met heel veel jonge gezinnen. Een nieuwe wijk. Nou, dan kun je maar beter die veiligheid gewoon echt serieus nemen en de weg daar ook op inrichten.
3: Hebben jullie al ideeën of het al vaak een beetje of goed mis is gegaan?
2: Nou, dat is het punt. Op dit moment is die weg nog in principe niet af. Die gaat vanaf 2027 gaat die open. En is er dus ook nog, zonder al te veel overlast, kun je nog die weg goed inrichten. Dus het is iets waar we nu nog iets aan kunnen doen, zodat het straks mogelijk misgaat. Want als je daar komt en je denkt van ja, hoe ga je hier 50 rijden, dan is het eerste wat ik zei, het is wachten straks, als deze weg open gaat, op het eerste ongeluk.
1: Een bord neerzetten is niet genoeg, laat onderzoek ook zien. Het is belangrijk om ook de weg zodanig in te richten. Dus jullie willen ook echt die weginrichting aangepast zien?
2: Ja, klopt. Een van onze commissieleden, die voor de campagne nog actief was in de fractie, Ronald, die is verkeerskundige, die heeft de weg ook opgemeten. Die zegt van ja, eigenlijk op de centimeter na klopt het op papier.
1: Ja.
2: Maar hij zegt eigenlijk moet je hier gewoon kijken naar bijvoorbeeld een drempel of een extra zebrapad wat je dan verhoogt, waardoor mensen ook echt af moeten remmen. En die 50 door die weg, want het is in principe maar een klein stukje, maar dat ze dat stuk door die wijk, dat ze daar gewoon geen 50 kunnen gaan rijden, maar even afremmen. Want dat zorgt ervoor dat je echt net wat meer oplet. En wat ik al zei, het is een wijk het is een nieuwe wijk waar veel jonge gezinnen zijn komen wonen. Kinderen spelen daar aan de ene kant van de weg, die gaan naar hun vriendjes of vriendinnetjes, naar de andere kant van de weg, die steken over. Nou, dat gaat straks voor gevaarlijke situaties leiden en dat wil je gewoon niet.
1: De zorgen zijn duidelijk. Dat signaal is ook naar de formerende partijen doorgegeven. Maar jullie roepen ook op richting de formerende partijen. Joh, schiet nou eens op.
2: Ja, kijk, vorige keer tijdens de formatie, tijdens de vorige periode, waren wij als Voorschoten een van de laatste. De ene laatste van de hele provincie. Wij hebben gezegd van ja, maak nou tempo. Kies gewoon en maak duidelijke keuzes. En we merken gewoon, wij weten ook niet waar het nu precies ligt. Maar het duurt wel lang in de omgeving. Als je kijkt naar Leidendorp, Zoeterwoude, Oesgeest, die maken echt wel grote concrete stappen. Ja, hier is het echt nog afwachten. En dat is ook wel nodig, want er liggen gewoon grote keuzes voor ons dorp.
1: Die liggen in andere gemeenten natuurlijk ook. Dus ik weet niet of dat een argument is.
2: Sorry?
1: In andere gemeenten heb je ook grote opgaves. Dus ik weet nou niet of dat een argument is om er dan zo lang over te doen.
2: Nee, precies. En dat is ook de reden waarom wij zeggen, maak nou tempo. Dan weten mensen ook waar ze aan toe zijn. En de kiezer heeft ook een duidelijk signaal afgegeven met deze verkiezingen. En dan vind ik, dan ben je ook als formerende partij verplicht om snel gewoon duidelijkheid te geven aan die kiezer. En niet te lang te treuzelen of politieke spelletjes te spelen, maar gewoon klare wijn te schenken.
1: Jullie komen nu met inderdaad een mensenlijstje. Hoe is het contact tussen de formerende partijen en de oppositie?
2: Nou, dat is in principe goed. Afgelopen vrijdag hebben wij een gesprek gehad met formateurs. De huidige formerende partijen die kijken ook echt van, nou, wat wil de oppositie? Dat is ook de reden dat wij op papier hebben gezet van, nou, dit is onze wensenlijst, waar de Griffioenlaner dus één van is. Maar ook als het gaat om het signaal, durf gewoon echt duidelijke keuzes te maken. De afgelopen 4 jaar merkte je gewoon dat als in de raad er een hele belangrijke keuze lag, dan denk ik bijvoorbeeld aan het nieuwe gemeentehuis, dan werd het voor sommige partijen in de coalitie werd het gewoon heel spannend. En dan gingen ze toch van, nou, kunnen we toch iets anders doen? En dan gingen we treuzelen. Terwijl een gemeente die zelfstandig moet blijven, en dat is waar wij als CDA ook voor staan, een zelfstandig Voorschoten. Dat betekent ook dat je gewoon harde knopen durft door te hakken en echt laat zien dat je ook zelfstandig kunt zijn.
1: Ja, raadsleden worden natuurlijk geïnstalleerd in het algemeen belang. Dat is ook dat is een soort voorwaarde, hè? Dat is de bedoeling. Niet treuzelen en gas erop. Maak die keuzes nou, ook al zijn ze soms niet populair. Want dat is natuurlijk ook onderdeel van het raadslidmaatschap.
2: Ja, precies. Kijk, en dat is ook waar wij als CDA heel duidelijk hebben gezegd van, kijk, het is niet u vraagt, wij draait. Het is ook gewoon een moeilijke keuze durven maken, ook als er weerstand is in Voorschoten, en dat ook uit durven leggen. Want het kan niet zo zijn dat je alleen maar mensen tevreden kunt houden. Ja, in een ideale wereld zou dat zo zijn. Maar soms moet je ook gewoon keuzes maken. Als we zeggen van, nou, we willen gaan bouwen in het groen, of we willen iets meer gaan bouwen aan de overkant van de weg. Ja, dan zullen andere mensen zeggen, ja, waarom moet dat nou? Maar tegelijkertijd zien we ook mensen, ja, die willen graag wonen. Ja, dat zal toch vragen dat we ergens een stap moeten zetten voor de woningbouw. Andere mensen in de wijk of op die plek, die zeggen van, ja, hey, ik had daar geen woningen tegenover me. En die krijg ik nu. Daar ben ik helemaal niet zo blij mee. Dat moet je dan ook uit durven leggen.
1: Het is een beetje het not in my backyard. Dus niet in mijn achtertuin iets hebben. Maar doe het maar bij de buren. Maar dat kan niet.
2: Nee, je moet gewoon ook uit durven leggen dat sommige dingen gewoon, ja, het zal, en dat is ook typisch CDA. Het is voor iedereen uiteindelijk ook gewoon water bij de wijn. Van iedereen wordt wat gevraagd voor in principe alle onderwerpen. Of je het nou over woningbouw hebt, nou, bijvoorbeeld ook verkeersveiligheid. Op het moment dat je zegt van, de Griffioenlaan zetten we op 30 km per uur, dan zijn we ook tegen die automobilist, ja, sorry, dan moet je echt wat langzamer rijden. Ja. En daar willen we dan ook begrip voor.
3: Nou, 2 wijnanalogieën voor achter. Ik vind het knap. Bart, dankjewel.
4: En als je dan denkt van, gaat het nog lukken? Dit akkoord klaar voor de zomer?
2: Ik mag het hopen. Wat mij betreft gaat dat wel lukken. Kijk, het CDA staat altijd gewoon als een constructieve partij in de wedstrijd. Wat dat betreft, wij gaan ook geen dingen frustreren of dat gaan we niet doen. Maar ik moet het nog wel zien van de formerende partijen. Er liggen een aantal grote opgaven, wat ik al zei. Hè, het nieuwe gemeentehuis. Als het gaat om bijvoorbeeld afvalbeleid. En wij vragen dat daar heldere keuzes worden gemaakt. Als je kijkt inhoudelijk, Pro en VVD liggen toch best wel ver uit elkaar. Bij D66 is het niet altijd even duidelijk of zij de kant van Pro of VVD kiezen. Maar ja, tegelijkertijd, het zijn wel alle 3 betrouwbare partijen. Daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. En ja, ik denk dat zij er wel uit gaan komen. Of dat voor de zomer lukt, ik mag het wel hopen. De kiezer heeft wat dat betreft wel recht op duidelijkheid.
1: Bart van Ork van het CDA Voorschoten, dank voor je komst naar de studio. Succes met de politiek in Voorschoten in het algemeen. En natuurlijk met de strijd om de Griffioenlaan veiliger te maken. Dankjewel.
2: Dankjewel, Jeroen.

0: Alex Warren en Before You Leave Me tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: Ach, Rabin, dat moeilijkste spelletje van de radio.
2: Ja, en ik heb weer een medespeler gevonden. Een slachtoffer gevonden, ja. Kan ik wel zeggen. Want Bart is nog in de studio van de CDA Voorschoten. En we hadden natuurlijk over wat andere dingen. En nu dacht ik van iets echt belangrijk, namelijk...
0: 1 seconde ronde.
2: Popmuziek. En we spelen tot 2 keer toe. Hoor je dan dus 1 seconde van een track. Die je sowieso gaat horen na achter. En als je al weet. Als je daar genoeg aan hebt om te weten welke track het is. Kun je het laten weten door een mail te sturen naar ochtendshow@centraalplus.nl. Met dus de naam van de artiest. En de naam van het nummer. Bart, ben jij ook klaar om even mee te luisteren?
3: Ja, ik ben er klaar voor. Maar ja, ik moet wel zeggen. Jij zegt popmuziek. Mm-hmm. Je zou niet zeggen, maar mijn favoriete voorkeur is keiharde hip-hop. Dus ik weet niet of ik het ga redden.
2: Oké. Nou dan nee, dit heeft niet zoveel raakvlak met hiphop.
3: Dus ik ben benieuwd.
2: We gaan proberen.
0: Too young. Zo, deze is moeilijk.
2: Too young, zegt deze meneer.
0: Was er wel een meneer?
2: Het is een meneer en de achternaam van deze meneer is die van een hoofdstad.
0: Oké, okay. Nog één keer. Too young. Nou, weet je het antwoord? Stuur een mailtje naar ochtendshow@centraalplus.nl. Bart, enig idee?
3: Nee.
0: Nee, ik ook niet. Richting het nieuws.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gaspompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 248 kilometer file in het land. Gaat er eentje in de regio, de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld, 2 kilometer. Nu doet het er 14 minuten langer over.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De ochtendshow. Meer voor jou.

0: Ja, toch een beetje een zomers liedje om het mooie weer af te gaan trappen. Hugo en Soto met Jamaican. Het is de Centraal Plus Ochtendshow. Goedemorgen op deze woensdag 20 mei. En ook Raben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wel fijn dat je erbij bent.
1: Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld ben je er blij mee. Wat had je er eentje moeten doen?
0: Ja, dat is ook zo ongezellig.
1: Toch?
0: Blij dat we een lekker programma kunnen maken. En dat je lekker wakker kan worden met ons.
1: Ik hoop het voor je. Ja. Het is inmiddels inderdaad iets naar achter. Dus misschien worden de laatste bammetjes nog snel gesmeerd en in een plekse zakje gedouwd. Misschien ben je nog even kijken wat voor kliekjes je van gisteren in een bakje kan gooien, zodat je het tijdens de lunch even kan opwarmen. Of misschien ben je al lang en breed op de zaak. Lekker bezig.
0: Heerlijk, zou kunnen. De Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp had al in 2018 openheid van zaken moeten geven over massadonaties. Je hoorde het net al in het NOS-journaal. Ja, het gaat niet zo best. De directie van de kliniek wist al van het bestaan van massadonoren met veel te veel kinderen, maar hield dat dus stil. En pas vorig jaar heeft de kliniek alle betrokkenen op de hoogte gesteld. Daartoe verplicht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ja, het is wel. Het wordt wel een shitshow, hoor.
1: Ja, maar ik weet niet waar die obsessie soort van vandaan komt. Is dat echt een heel diep geworteld, een hagedissenbreindeel, dat er zoveel mensen dat willen?
0: Wat massadonor worden. Nee, maar die kliniek heeft gewoon. Het is de schuld van de kliniek. Die heeft gewoon iedereen hetzelfde zaad gegeven.
1: Oh, dan moet ik misschien nog een keertje lezen. Want
0: ja,
1: nou, de dingen lopen een beetje door elkaar heen.
0: Het is een heel complex dossier. En ik ben blij dat er goede journalistiek is die dit dan uitzoekt. En het nu ook goed in de media komt. Want dit soort dingen moeten natuurlijk gewoon stoppen.
1: En mocht je bij ons in de regio wonen en je toevallig is een van jouw kinderen misschien van zo'n massadonor. Hè, aan jou en aan je kind heb het nooit gelegen. Jou is niks te verwijten.
0: Nee, dat is zo. En het aantal plekken waar flitspalen kunnen staan worden dit jaar verdubbeld. Dus pas een beetje op als je de komende tijd de weg op gaat. Want er wordt dus meer geflitst.
1: Ja. En dan dus ook extra. Dus niet alleen maar op snelheid of door rood, maar dus ook voor het telefoongebruik in specifiek.
0: Goed nieuws voor mensen die overdag wel eens, volgens mij is het RTL 7 kijken. Daar wordt tot nu toe eindeloos de afleveringen van Vlodder herhaald.
1: Okay.
0: Maar daar kan een einde aan komen, want de nieuwe serie is gisteren gelanceerd. Kees Vlodder.
1: En jij hebt gekeken?
0: Zeker weten, met onze Tatjana. Buurman, wat doet u nu?
1: Ja, de vrouw Kees.
0: Ja, de vrouw. Ja, ik moest even denken, wat bedoel jij? Maar de nieuwe serie die is nu. Die is er. En even een klein stukje laten horen. Dat kan wel, denk ik. Ja, dat kan wel.
2: Ma, ben ik nog op tijd voor de bruiloft?
3: Nou, leuk!
4: En volgens zijn wens laat uw echtgenoot u de volgende bezittingen na.
5: De villa. Dat is een foutje gemaakt, toch?
0: Ja. Ik heb even zitten kijken en wil je een eerlijke
1: Nee, doe maar een eerlijke.
0: Nou, ik vind het een. Het is lekker snel.
1: Oké. Okay.
0: Het is lekker op het randje. Dat is belangrijk. Alleen ik vind Tatjana niet zo goed.
1: Oh.
0: Nee. Nee, zij is het acteren een beetje verleerd.
1: Blij om haar stem te horen, want ik merkte dat het toch een heel herkenbaar stemgeluid is. Ja. Dat is wel echt wel leuk.
0: Ja, alleen ik had dus het gevoel. Zo van, de serie draait natuurlijk om haar. Hmm. De serie is om haar heen. Alleen dat de productie toch wel moeite heeft gehad om hoe gaan we haar nou in deze serie kleden. En ja, het is heel dunnetjes allemaal. Het is het net niet. De rest, alles wat er omheen zit, echt fenomenaal.
1: Ja, misschien wordt het ook nog wel wat beter gedurende de serie.
0: De tweede aflevering ook te kijken. En toen dan ben je al wat meer gewend. Ja.
1: Nou, de meningen zijn dus nog een beetje verdeeld.
0: Maar
1: althans, Mark's mening is verdeeld.
0: Zeker een aanrader om te gaan kijken als je de mogelijkheid hebt. De nieuwe serie Vlodder. En spectaculairder dan ooit natuurlijk. Hè? Want we zijn ook alweer 30, 40, 50 jaar verder.
1: Ja, wow.
0: Ja, dat is wel een vergelijking.
1: Nou, moet ik zeggen, ik heb die oude eigenlijk ook niet zoveel gezien.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik wel tot in den treuren.
1: Ik weet alleen dat Nelly Vrij daar is. En dat ze eigenlijk een soort, dat die dus de Ma Vlodder is.
0: Met die boomstam in
1: ja, met die sigaar en die kaplaars. En dat die eigenlijk dus een soort van juist in het echt een soort van hele theaterpersoon.
0: Ja, het is echt een acteur. Ja.
1: Ja,
0: dat is toch wel een kick als je daar je energie in kwijt kan. En tot slot nog even het nieuws uit je eigen buurt. Burgemeester Peter Heekhoff van van Leiden heeft een woning in de Julianastraat in Leiden gesloten. Er was in de nacht van zondag op maandag een explosie. En die woning is nu voor 4 weken gesloten. In de gemeentewet staat dat een burgemeester een dergelijke maatregel mag nemen om de openbare orde en veiligheid in de buurt te herstellen en de kans op herhaling te minimaliseren. Meer nieuws uit je eigen buurt op centraalplus.nl. Gaan we even naar de 1 seconde ronde toe. Want welke track hoor je hier? Ik moet heel erg eerlijk zeggen, Rabin. Ik had geen enkel idee en nog steeds eigenlijk niet. Verlos ons.
1: Nou, deze meneer komt dus uit Jamaica. En zijn achternaam, althans van zijn artiestennaam, is die ook van de hoofdstad van Jamaica. En dat is Kingston. Inmiddels zit deze man al wel ongeveer bijna een jaartje in het gevangen. Hij moet 3,5 jaar zitten voor fraude. Oh. Dat is dan van jammer. Maar het is nog steeds een heerlijk zomerhitje, namelijk Beautiful Girls.
0: Zometeen een oude brommer, 5 dagen rijden en als eindbestemming Stockholm. Je hoort zometeen waarom dat allemaal gebeurt voor een goed doel. En hardlopers uit Engeland trekken massaal naar Warmond voor een bijzondere parkrun weekend. Zee, ja!

0: Dit is de ochtendshow. Centraal plus Mark plus Robin plus Martijn is wakker worden met...
1: Nou, een gesprek over een brommer, want met een brommer uit 1965... vijf dagen lang richting Stockholm rijden. Alleen dat klinkt al als een avontuur waar je of heel enthousiast van wordt... of spontaan de pechhulp gaat bellen. Martijn gaat deze zomer meedoen aan de Garbage Run naar Zweden. Maar achter die bijzondere brommertocht zit ook een serieus doel... namelijk geld inzamelen voor de sleutelplaats. Creatieve en technische werkplaats voor jongeren die vastlopen in het onderwijs. Daar gaan we het over hebben. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoi.
1: Heb je er zin in?
2: Zeker, zeker.
1: Hey, hoe kom je er in hemelsnaam op het idee om met een brommer uit 1965 naar Stockholm te gaan rijden? Dat is 1000 kilometer ongeveer.
2: Ja, net iets meer. Dat is 200 kilometer per dag. Nee, dit idee komt eigenlijk van een van onze vrijwilligers bij de sleutelplaats. Die zei op een gegeven moment tegen mij: Martijn, ik heb een mooi plan. En ik weet al dat jij ja gaat zeggen, maar ik wacht even tot de borrel vanmiddag voordat ik het je vraag. Nou, hij heeft gelijk gekregen. Ik heb ja gezegd en we gaan lekker meedoen.
1: Met wat voor brommer doe je mee?
2: Een Batavus Bilonet Mot-O-Mat.
1: Zegt mensen dat? Is dat een populaire...
2: Nou, de kenner zal weten wat het is.
1: Oké. En hoe hard gaat dat ding?
2: Nou ja, ik heb hem getest. Zijn max is 45, maar ik denk dat we gemiddeld op 35 km per uur ongeveer uit gaan komen. Dus dat worden dus lange dagen op het zadel.
3: Naar Zweden. Naar Stockholm.
1: Ja, hoeveel kilometer?
2: Niet bovenin. Maar... Ja, net iets meer dan 1000. We vertrekken vanuit Veendam, Oost-Groningen. En het is net iets meer dan 1000 kilometer. Dus dat is dikke 200 kilometer per dag op het zadel zitten.
3: Oh, ja. En heb je dan gewoon... Wel, ik rijd motor en ik heb na een uurtje, anderhalf uur... dat ik denk van even ergens koffie drinken hoor. Pijn in mijn reet, onderrug. Heb jij al een brace besteld? Heb je je hernia al voorbereid? Hoe zwaar gaat dit worden, denk je?
2: Ja, dit gaat zadelpijn worden.
3: Ja, toch?
2: Ik heb ook helemaal geen ervaring in rijden, in lange ritten. Dus dat wordt ook gewoon echt zadelvlees kweken. Want ja, we moeten wel, we moeten door.
1: Wat ik altijd met een brommer vind, is kijk, met een motor, dan schakel je door natuurlijk. Met een brommer niet.
2: Nee.
1: Want in principe is het of één of twee, ja.
2: Nou, die van mij die schakelt zelfs geen eens. Dat is gewoon gas open trekken. Ja, en zo,
1: maar dan hoor je dus 1000 kilometer lang... Dat, ik ben dat na 10 seconden al zat.
2: Ik heb geen idee. Ik hoop dat ik het niet erg vind.
1: Zo'n ding is oud. Ja. Kan ook nog wel eens stuk gaan. Ja. Heb je ervaring met sleutelen?
2: Nee, totaal niet.
1: Oei.
2: Ik had nog nooit een brommer. Het is eigenlijk een beetje ook stiekem
3: Martijn,
2: een jongen.
3: Waar ben je aan begonnen?
1: Weer een interview met een heel goed voorbereid iemand.
2: Het is een beetje stiekem mijn jongensdroom. Vroeger altijd willen doen, nooit gedaan. Wij hebben nu sinds een jaar de sleutelplaats. Dus we hebben ineens een grote werkplaats. En toen deze vrijwilliger dat tegen mij zei. Van joh, zullen we dit samen doen? Toen zei ik van ja, is goed. Maar dan wil ik wel die brommer eerst helemaal uit elkaar trekken. Zodat ik ook snap wat ik eigenlijk, waar ik eigenlijk op rijd.
1: Ah.
2: En als ik onderweg pannen heb, dat ik ook weet hoe ik het weer kan fixen.
1: Ja, ja,
2: dus ik heb hem uit elkaar getrokken en nu weer in elkaar gezet. En hij rijdt weer. En hij rijdt als een zonnetje.
1: Je had niet een paar schroefjes over.
2: Ik had geen schroefjes over. Nee, het was geen IKEA-setje. Nee. En het mooie is wel, weet je, het is een oude jongen. Maar daarmee weet je ook wel gewoon, hij doet het dus al heel wat jaartjes. En het zit gewoon heel praktisch in elkaar. Het is niet complex. En als je een motorblok snapt, snap je dit ding ook.
3: Dat is precies wat ik over Mark zeg iedere ochtend.
1: Dat is niet zo complex.
3: 100%.
1: Het is natuurlijk weer voor een goed doel. Voor de sleutelplaats, waarom dat? Maar daar ben je natuurlijk bij die organisatie. Wat doen jullie?
2: Wij zijn een creatief technische werkplaats voor jongeren... die om welke reden dan ook vastlopen in het onderwijs. Maar die zich wel willen ontwikkelen door te doen. Door hun talenten te ontdekken, door te gaan maken. En wij bieden de jongeren eigenlijk gewoon een hele grote werkplaats... waar ze aan de slag kunnen. Ja, met hout, met brommers dus ook. Maar ook naaien, tekenen, schilderen, muziek, IT, programmeren, al die dingen. Juist om hun talenten te ontdekken... en weer op die manier betrokken te blijven bij het onderwijs.
1: Ja, hoe zie je die jongeren binnenkomen en hoe ontwikkelen ze zich?
2: Dat is heel wisselend. Elke jongere komt er natuurlijk met zijn verhaal binnen. Wat we vooral zien is dat jongeren weer perspectief creëren. Dat ze ontdekken van, hey, dit is iets wat ik interessant vind... en daarom wil ik naar school toe.
3: Ja, en wat voor jongeren zijn het dan? Gaat het dan over de mensen die dan eigenlijk last hebben met de academische vaardigheden die je nodig hebt om een bepaald schoolniveau
2: halen? Is,
3: of ook de mensen op het spectrum die gewoon echt niet naar school te branden zijn?
2: Het is heel divers. Het zijn van echte thuiszitters, hè, de jongeren die helemaal spanning opbouwen van school zelf al, die vastlopen. Maar ook gewoon, ik heb ook jongeren, VWO'ers rondlopen die gewoon praktisch bezig willen zijn. Eigenlijk alle niveaus, alle achtergronden, alle spectra komen voorbij. Het is heel erg zoeken naar wat is het perspectief van onderwijs? En wat zijn mijn talenten en waarom wil ik mij ontwikkelen?
3: En waarom ben jij tot de inzet gekomen voor deze jonge mensen?
2: Ja, ik heb zelf 10 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt. Platgeslagen zeg ik altijd 12 ADHD'ers van 10 tot 13 jaar. En wat mij altijd opgevallen is dat deze jongeren, daar erkennen we allemaal van. Ja, ze zijn niet zo goed in stilzitten. En ze zijn niet zo goed in uit de boeken leren. En wat vragen we van deze jongeren? De hele dag stilzitten en uit de boeken leren. Ja. En ik ben niks tegen school en onderwijs aan zich. Want die basisvaardigheden moeten er ook zijn. Alleen, er moet ook een andere kant zijn. En dat is dat maken, dat creatief bezig zijn. Dat talent ontdekken door gewoon te gaan experimenteren. En gewoon te gaan doen.
3: En uiteindelijk... Anders heb je nooit meer mensen die op een brommer uit 65 naar de Stockholm vertrekken, toch?
1: Die gaat inderdaad geld inzamelen. Hoe kunnen mensen steunen?
2: GoFundMe. Als je zoekt op Snorren voor de Sleutelplaats, dan ga je ons zeker vinden.
1: Snorren voor de Sleutelplaats.
3: Ik heb er eentje. Een snor op mijn boven.
1: Oh, ik dacht, ja, maar dat kan je niet breiden. Dat wordt een beetje ongemakkelijk. Martijn Verkaervrij. Dank voor je verhaal. Heel veel succes met de tocht naar Stockholm.
2: Dank
1: je wel. Hoop dat die brommer het langer volhoudt dan de meeste moderne auto's van tegenwoordig.
2: We gaan het zien.
0: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker wakker.

0: Gert Nielsen en She's So High voor de Imagine Dragons. En whatever it takes, het is de Centra Plus ochtendshow. En straks in de uitzending gaan we het over hardlopen hebben.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: 8:30, het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Oegstgeest betrekt inwoners bij de coalitieonderhandelingen. D66, Pro en CDA zijn begonnen met gesprekken over een nieuw gemeentebestuur en vragen inwoners, verenigingen en organisaties om mee te denken. Ideeën en aandachtspunten kunnen tot en met 5 juni per e-mail worden ingestuurd. Volgens de partijen moeten de onderhandelingen niet alleen gaan over politieke afspraken, maar ook over wat er leeft in het dorp. Wanneer de coalitieonderhandelingen worden afgerond is nog niet bekend. Milieuactivist Marijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, is bezig aan een solo-expeditie van 750 kilometer over de Middellandse Zee. Op zijn windsurfboard reist hij van Nice naar Rome om aandacht te vragen voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes in Italië. Gisteren werd hij ontvangen door de burgemeester van Rome en morgen ontmoet hij paus Leo XIV in het Vaticaan. Volgens Tinga is de hoeveelheid plastic afval langs de Italiaanse kust schokkend. Met zijn actie wil hij Italië overtuigen van de voordelen van statiegeld. In de Hooglandse Kerk in Leiden zijn maandag 88 bruidsparen gehuldigd die 60 jaar of langer getrouwd zijn. Het ging om stellen die hun diamanten, briljanten of platina huwelijk vieren. De bijeenkomst is een traditie van de gemeente Leiden en werd georganiseerd door burgemeester Peter Heikoop. Volgens veel echtparen zijn verdraagzaamheid en elkaar ruimte geven belangrijke redenen voor een langdurig huwelijk. Door het grote aantal jubilerende bruidsparen vindt de bijeenkomst tegenwoordig plaats in de Hooglandse Kerk in plaats van het stadhuis. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online, onze site en de socials.
2: Ik weet niet waarom, maar ik vond jubilerende bruidsparen een beetje smerig klinken uiteindelijk.
0: Is dat zo?
2: Goed, nou, dan nog het weer. Eerst nog enkele buien, daarna wordt het droger en komen er meer opklaringen. De wind is zuidwestelijk en matig tot best wel vrij krachtig, met altijd wind tegen als je moet fietsen. Aan de kust af en toe dus wel zelfs krachtig. Het wordt niet heel koud vandaag, een graadje of 18 in de regio.
0: Heerlijk de peerlie. Dan de verkeersinformatie van de ANBB. Het valt op zich wel mee. Er staat 247 kilometer in het land. In de Leidse regio eigenlijk is het allemaal wel lekker doorrijden. Behalve op de A12 Utrecht.

0: Richting Den Haag, tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. 2 kilometer vertraging. Je doet er daar 11 minuten langer over.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
2: Meer voor jou.
1: Nu, meer muziek voor jou.
2: Centraal Plus.
3: No matter what, you got.

0: Runway. Runway, Lady Gaga en Ducci tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Met nu tijd voor de poll.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En dan bedoelen we natuurlijk niet iemand uit Polen, maar een peiling.
2: Nee, de poll van de week is Oscar.
0: Ik ken eigenlijk geen Polen die Oscar heten.
2: Ik ken één Pol die Oscar heet vandaag.
0: Oké. Ja, nee. Het klinkt nou niet helemaal als een Poolse naam.
2: Nee, daar kan die ook niks aan doen.
0: Maakt er ook niet uit. De poll van deze week, het is een interessante vandaag. Want de gemeente Leiden gaat meebetalen aan het chippen van katten. Vind jij dit een goede besteding van belastinggeld? Dat is een beetje suggestief, maar het mag wel een keer.
2: Hij wordt wel scherp ingesteld. En aan de ene kant...
0: Dat is ook de bedoeling van de peiling, hè?
2: Ja, precies. Na de andere kant... Het is natuurlijk wel fijn als dan in zo'n sociale stad... dan wordt het gedaan om mensen thuis ook lekker op hun gemak te laten voelen. Dus een huisdiertje kan er heel erg aan bijdragen. Vandaar die optie. Ja, iedereen verdient een huisdier. Ben ik het helemaal mee eens. Maar weet je wel, een cavia is waarschijnlijk een heel stuk goedkoper dan een kat.
0: Nee. Ja, maar die hoef je niet te chippen.
2: Nee, daarom.
0: Ja,
2: weet je wel? Dus als
0: en het chippen dan... van katten wordt ook verplicht. Maar een kat is natuurlijk wel een mainstream huisdier.
2: Ja. Het is oké, het is mijn favoriete huisdier, daar niet van. Ik heb egeltjes gehad, ik heb baartagama gehad, ik heb van alles gehad. Maar katten zijn wel echt gewoon de nummer 1 voor mij. Dus ik snap het heel goed en ik wens iedereen een leuke kat toe. Alleen weet ik niet, kan ik me heel goed voorstellen dat iemand denkt van... daar ga ik niet voor opdraaien. Ja. Ik betaal mijn scheel aan hondenbelasting.
0: Nou ja, bijvoorbeeld, ja.
2: Is het misschien niet oneerlijk dan?
0: Ja, als je al een hondenbelasting betaalt en dat je nou ook nog... dat de gemeente dan het chippen van katten gaat betalen.
2: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat iemand denkt van... maakt mij niet uit. Of als je een kat niet kan betalen, dan moet je hem even niet nemen.
0: Nou, we gaan het er later over hebben. Want in het weekoverzicht zie je natuurlijk de uitslag. Maar je kan nu nog stemmen. Er zijn drie antwoordmogelijkheden. Namelijk, ja, iedereen verdient een huisdier.
2: Of, nee, geen kat nemen als je niet kan betalen.
0: Of, het maakt mij niet uit, stem nu. En een tussenstand is dat een meerderheid, 62%, nu zegt... nee, geen kat nemen als je het niet kan betalen. Vul hem in, dan zie je ook gelijk de tussentijdse uitslag. En vrijdag, dan zie je de echte uitslag tijdens het weekoverzicht.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten. Dit is Centraal Plus. Ook via

0: is af en toe goed om in het leven iets te vertragen, zodat je meer kan genieten van alle dingen.
1: Wat een poëtische ochtendshow vandaag. Jeetje.
0: Over vertragen gesproken, maar juist niet de andere kant op versnellen. Want het wordt een bijzonder hardloopweekend in Warmond. De Kagerzoom Parkrun viert zaterdag de 250ste editie. En op Pinkstermaandag volgt ook nog eens een extra editie. En daardoor verwacht de organisatie opvallend veel internationale deelnemers, vooral uit Engeland. Vorig jaar trok de Pinkstereditie zelfs ruim 300 wandelaars en hardlopers. Erik Renes van de organisatie is in de studio en vertelt waarom een rondje hardlopen ineens internationale allure krijgt. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom is dat nou zo populair? Wat is het eigenlijk?
2: Het is ooit begonnen in 2004 in Engeland met een groepje hardlopers. Die zochten, ja, ik wil niet in mijn eentje lopen. En ze hebben een stichting opgericht om wat gezond bewegen te stimuleren. En in de loop der jaren is dat echt enorm gegroeid. En intussen in Engeland kun je geen 500 meter lopen of je komt een andere parkrun tegen. En daar hebben de meeste parkruns hebben echt elke week 400, 500 deelnemers. En als je dan zo'n weekend hebt zoals bij ons de extra maandag, dan komen mensen dus speciaal om nog een extra streepje te zetten op hun lijstje. Komen ze naar Nederland om nog een extra parkrun te doen.
0: Er zijn echt mensen die een lijst hebben opgesteld van, nou ja, bij deze parkruns wil ik allemaal meedoen. En die zijn dat gewoon aan het afvinken.
2: Ja, het is niet dat ze specifiek naar Leiden komen dan. Dat kan wel. Maar vaak hebben mensen een soort van uitdaging in gedachten. Als in, ik wil binnen een straal van 100 kilometer van mijn huis alle parkruns doen. Of ik wil alle parkruns met letters van A tot en met Z. Of misschien eentje in elk land. Het is in heel veel landen hebben we het namelijk. Dus, maar
1: is het dan een soort van georganiseerde hardloopwedstrijd? Of is het gewoon een gezellig duurloopje met een hele kudde gelijkgestemde mensen?
2: Het is een beetje een mix. De balans is zeker richting het gezellig duurloopje. Maar er zijn mensen van alle niveaus. Dus zoals je al zei in de introductie, hebben we wandelaars die er in een uur over doen. Maar je hebt ook echt snelle lopers die er in 20 minuten klaar zijn. Dus het is echt een mix. En na afloop gaan we altijd even koffie drinken bij Dekker. En dat is eigenlijk het grote gezelligheid wat er nog bij komt.
1: Maar wie doet mee aan de parkrun? Want ik weet dat bijvoorbeeld runclubs echt helemaal hot zijn geworden onder jongere millennials en Gen Z. Omdat er geen derde plekken meer bestaan in Amerika. Dus gaan we met z'n allen in het park buiten rennen en gezond bezig zijn. Is dit een beetje diezelfde doelgroep? Of is hier echt van alle leeftijden, alle walks of life?
2: Ik denk echt wel van alle leeftijden en alle walks of life. Het klopt wel inderdaad dat rungroepen sowieso groter zijn. In Leiden is er ook nog eentje, de Leiden Social Run. Die zijn elke zondag zijn ze bezig. Wij zijn elke zaterdag bezig. Dus als je wil hardlopen in het weekend, is er genoeg te kiezen hier.
0: Waarom is die Engelse parkrun cultuur zo groot? Want er komen dus veel Engelsen naar de regio toe.
2: Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag.
0: Want het regent daar altijd, dus ik snap er niks van.
2: ik denk dat het daar, ook wat je zei over die derde plek die niet echt beschikbaar is, dat bij hun heel erg meespeelt. En ja, je ziet bij de allereerste parkrun, daar komen echt meer dan 1000 mensen elk weekend.
1: Hmm.
2: Het is gewoon enorm populair. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet hoe ze zoveel mensen hebben kunnen krijgen.
0: Het is wel overgewaaid vanuit Engeland.
2: Ja, dus de organisatie is eigenlijk centraal in Engeland. Dus die geeft de toestemming om de parkrun logo's en alle merknamen te gebruiken. Maar alle parkruns zelf worden georganiseerd door een groep vrijwilligers op de lokale plek. Dus we hebben ons eigen groepje hier in Leiden en we hebben eigenlijk niets te maken met de groep in Haarlem of in Utrecht.
0: Nee, okay,
2: maar
0: een franchise.
2: Het is een soort van franchise, inderdaad.
1: En wat gaan alle deelnemers onderweg zien in de Kagerzoom?
2: Nou, het is
0: de Kagerzoom.
2: Het is natuurlijk een prachtig rondje. We lopen om de golfbaan heen. En je komt langs de Broekmolen. Dat is een van de vele molens in Nederland natuurlijk. Maar dat maakt onze route ook wel bijzonder. Want volgens mij zijn we de enige route in Nederland met een molen. Of de enige parkrun in Nederland met een molen op de route.
1: Hmm.
2: Dus daar krijgen we vaak veel positieve reacties op. Je loopt ook langs het water, langs het joppen.
1: Ja, want het is dat soort van dat. Hij lijkt wat kleiner, dat is dat houten molentje, toch? Wat echt aan het water staat daar, bij het pontje.
2: Ja. Klopt, inderdaad.
0: Is dit voor iedereen of moet je een beetje getraind hardloper zijn?
2: Nee, het is echt voor iedereen. Dus we hebben ook.
0: Karabin, succes?
1: Ja, nee, ik woon daarnaast. Dus het scheelt.
0: Ja, nou, daarom.
1: Ik kan daarom denk ik gewoon een uurtje wandelen en dan thuis de ijzeren long in meteen.
2: Ja, precies. Nee, we hebben sowieso we hebben heel veel verschillende rollen als vrijwilligers. En een van de rollen is sluitloper. Dus dat is een beetje een soort van bezemwagen.
0: Ja.
2: En daarmee voorkomen we dat je als gewone deelnemer de laatste plek hebt.
0: Ah, oké. Okay, dus je bent nooit laatste.
1: Een lijstduur.
0: Kijk, de lijstduur. Ja. En wat merk je dan van zo'n internationaal deelnemersveld in de regio? Zitten dan al hotels vol of wordt er vooral Engels gesproken? Ben ik wel benieuwd naar.
2: Nou, het is vooral dat je... ochtends als ik dan naar de parkrun fiets of loop... dan zie je onderweg al heel veel mensen die er een beetje uitzien van... Waar gaan we eigenlijk naartoe? Ja. Waar is het ergens? En dat is eigenlijk het eerste wat je ziet. En over het algemeen, we beginnen om 9:00 ochtends elke zaterdag. En normaal gesproken komen we dan om 9:50 komen de eerste mensen een beetje aanzetten. Ja. En in het geval van heel veel internationale gasten... dan zie je dat er om 7:45 staan er al 100 man van... Ja. Ben ik op de goede plek?
0: Ja, of, ja, dat is vanwege dat uurtijdverschil.
2: Dat zal het zijn.
1: Maar heb je voor nu dan misschien hele grote vlaggen en ballonnen... voor de 250ste editie?
2: Ik denk dat we er wel stil bij gaan staan bij het openingspraatje. Mm. Maar ik denk dat het feit dat we al zoveel extra mensen gaan krijgen... dat het al voldoende viering is voor ons. Misschien dat we nog iets doen met snoepjes of zo, maar...
0: Kan Rabin zich nog aanmelden?
1: Nee. Dus de inschrijving waren dicht, hoorde ik.
2: Nee, je kunt gewoon op de Bonnefoy komen opdagen. Okay. We publiceren ook een lijst van alle resultaten. Dus als je je naam en de resultaten wil hebben... dan moet je registreren op de website, parkrun.co.nl. Maar als je gewoon denkt van nou, ik ga lekker een rondje lopen... en voor mij hoeft het niet per se op een tijd te zijn... en mijn naam hoeft er niet in, dan kun je gewoon komen opdagen.
1: En waar verzamel je dan?
2: Bij de Warmondse IJsclub. Daar is het parkeerterrein. Het is vlakbij Dekker Warmond ook, als jullie dat kennen. En dan doen we vanaf daar lopen we 2 rondjes. Eentje om de golfbaan en het weiland ernaast... en eentje om alleen maar de golfbaan. Dus we beginnen met het langste rondje, want dan heb je dat maar gehad.
0: Ja, Erik Renes, dank voor je komst. Veel succes met de jubileumeditie van de Kagerzoon Parkrum. En alvast veel succes met de internationale invasie van hardlopers in Warmond.
2: Heel erg bedankt.

0: Bowser en Magnetic tijdens de Centraplus ochtendshow. Alweer richting het einde van de ochtendshow. Dat betekent dat Rudo de studio in is gelopen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Heb je er zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in. Want nu nog even met wat slechte weer. Maar vanaf morgen natuurlijk stralend zonnetje.
0: Ja, korte broeken weer.
1: Maar de laatste keer dat jij een korte broek liep, dacht
0: dat is niet waar.
1: Hij zit in loopgips. Zo wit hij op die benen.
0: Jij komt hier net binnen en je zegt, zo ben je groente aan het koelen. Want die airco staat hier aan.
1: Ja, dat was echt, het lijkt hier wel alsof je bij de koelcel van een...
0: Ja, maar we zijn een hele frisse ochtendshow.
1: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar.
0: Goede kikker. Heb je de nieuwe serie al gekeken? Het wordt echt een hit. Ik denk dat we morgen staat de hele media er vol mee.
1: Van?
0: Kees Vlodder.
1: Maar dat daarover trouwens. Heb ik wel een leuke scoop voor jullie, denk ik nog. Want ik heb hem nog niet gezien.
0: Buurman.
1: Ik ga hem wel kijken. Oh, buurman, wat doet hij nu? er zit namelijk... Maar Vlodder zit in die serie. Maar die mevrouw in die rolstoel. Je hebt een oma, een hele oude oma. Die zit in een rolstoel.
0: Ja.
1: Met een sigaret.
0: Zeker. Ja. Ja,
1: komt uit Leiden-Dorp.
0: Niet?
1: Oh joh. Ja, dus echt? We gaan haar uitnodigen om binnenkort even aan te schuiven in een van de programma's hier.
0: Want het is echt, ik heb wel zitten kijken, ik heb de eerste twee afleveringen zitten kijken. Ja, het is echt hilarisch.
1: Ja, is herkenbaar van je eigen thuissituatie.
0: Jazeker, absoluut, absoluut. Alleen, ik vind wel dat Tatjana, die moest er even inkomen. Ik denk dat de productie daar dacht, de productie dacht een beetje van, we moeten Tatjana er wel in hebben. Hoe gaan we dat een beetje erin fietsen. Alleen, ze heeft natuurlijk al heel lang niet echt gewerkt. Laten we
1: maar ze zegt ook, ik ben ook niet echt een actrice.
0: Nee.
1: Ik ben van de typecasting.
0: Maar het is wel over het algemeen leuk zien.
1: Saskia van Itterson, dat is dus die oude vrouw. En die zit bij Theater Toverlei in Leiden-Dorp. Die staat ingeschreven bij castingbureaus. En dit is toch wel een beetje de rol van haar leven nu. Omdat
0: zeker. Ze mag alleen niks zeggen.
2: Wanneer starten jullie een media-programma? Jullie zijn allemaal filmrecensies aan het uitvoeren hier. Jullie snappen alles. Dan ga je Subsec starten. Wanneer gaat dit van de keer van de grond?
0: Nou, dat doen we toch al elke dag?
1: Wauw. Een soort een beetje de Angela de Jong van Centraal Plus wordt hij dan.
0: Ja, hetzelfde kapsel. Ik weet nou niet of dat een compliment is. Hetzelfde kapsel, zeggen. gaat vooral kijken. Het is een aanrader, Rudo.
1: Oké, ik ga het kijken.
0: En Rabi, voor jou ook een aanrader natuurlijk.
1: Waarom ben jij zo... Ik hoor jou nooit lyrisch over iets.
0: Er wordt tot in den treuren worden die oude Vlodder-afleveringen herhaald. Ik ben blij dat er dan wat nieuws is. Ik had echt hele hoge verwachtingen.
1: Wanneer heb jij voor het laatst zo enthousiast over iets gehoord?
2: Toen er 2 weken geleden 8 miljard kilometer file stond in Nederland. Mark was echt helemaal... Oh, nog een getal, het is hoger. Hij was zo helemaal wild. Maar dat is de enige keer, klopt.
0: Mooi. Zometeen Rudo met onder andere de verjaardagen en natuurlijk lekkere muziek. En het nieuws uit je eigen buurt.
3: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
2: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
1: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
3: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
1: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij Rijswijk-Plaspoelpolder is de vertraging ruim 5 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Met Niall Horan, Dinner Party en Avicii, Addicted to You. En daarmee is het 9 uur geweest en ben je beland in een nieuwe aflevering van Centraal Plus Rudo. Oftewel het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En natuurlijk de lekkerste track.
1: Rudo!
0: En zometeen hoor je hier ook het nieuws van 9:30 met Mark Womink. En ik heb Taylor Swift voor je klaarstaan. Na Ed Sheeran met Camila Cabello en Cardi B. Dit is South of the Border.

0: Stella Lefty is deze week de plustrack. Je hoorde Boston en Taylor Swift, Cruel Summer. Goedemorgen, het is Rudo voor deze woensdag. Het is 20 mei 2026, waar we even teruggaan naar afgelopen maandag. In de Hooglandse Kerk waren allerlei de huwelijksstellen. 88 Leidse bruidsparen. Ze waren 60, 65, 70 of soms al 75 jaar getrouwd. En onze verslaggever Anita Jansen was er ook bij.
1: Als ik hier zo om me heen kijk, dan denk ik Leiden, de stad van de liefde.
2: Nou, dat kun je wel zeggen. Vandaag zeker, hier in de Hooglandse Kerk. 88 bruidsparen die elkaar al heel lang kennen en vooral ook al heel lang getrouwd zijn.
3: Vroeger ontving de burgemeester de diamanten en platina bruidsparen nog in de burgerzaal van het stadhuis. Maar dat past inmiddels niet meer. De grote vraag is natuurlijk, wat is nou het geheim van een goed huwelijk?
4: Verdraagzaamheid, elkaar vrijlaten, dingen samen doen, maar ook dingen alleen blijven doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, daar raak je aan gewend. Je kan niet meer zonder, zeg maar. Dat is iets waar je nu tegenop gaat zien als dat ooit gaat gebeuren. Want daar loop je wel dichter naartoe. Dat is gewoon de realiteit en die is niet altijd leuk.
5: Centraal. Plus.

0: Direct, How My Heart Was Won. En ook Bakermat met Rani en I Love Life. Zometeen meer muziek hier. Blijf luisteren voor Harry Styles en American Girls.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Oegstgeest betrekt inwoners bij de coalitieonderhandelingen. D66, Pro en het CDA zijn begonnen met gesprekken over een nieuw gemeentebestuur en vragen inwoners, verenigingen en organisaties om mee te denken. Ideeën en aandachtspunten kunnen tot en met 5 juni per e-mail worden ingestuurd. Volgens de partijen moeten de onderhandelingen niet alleen gaan over politieke afspraken, maar ook over wat er leeft in het dorp. Wanneer de coalitieonderhandelingen worden afgerond is nog niet bekend. Milieuactivist Marijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, is bezig aan een solo-expeditie van 750 kilometer over de Middellandse Zee. Op zijn windsurfboard reist hij van Nice naar Rome om aandacht te vragen voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes in Italië. Gisteren werd hij ontvangen door de burgemeester van Rome en morgen ontmoet hij paus Leo XIV in het Vaticaan. Volgens Tinga is de hoeveelheid plastic afval langs de Italiaanse kust schokkend. Met zijn actie wil hij Italië overtuigen van de voordelen van statiegeld. In de Hooglandse Kerk in Leiden zijn maandag 88 bruidsparen gehuldigd die 60 jaar of langer getrouwd zijn. Het ging om stellen die hun diamanten, briljanten of platina huwelijk vierden. De bijeenkomst is een traditie voor de gemeente Leiden en werd georganiseerd door burgemeester Peter Heikoop. Volgens veel echtparen zijn verdraagzaamheid en elkaar ruimte geven belangrijke redenen voor een langdurig huwelijk. Door het grote aantal jubilerende bruidsparen vindt de bijeenkomst tegenwoordig plaats in de Hooglandse Kerk in plaats van het stadhuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst nog enkele buien, daarna wordt het droger en komen er meer opklaringen. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig en aan de kust af en toe krachtig. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Gordo, Reinier Zonneveld, Loco Loco op Centraal Plus. Het is 20 mei woensdag. Wie zijn er jarig vandaag? Ga ik je vertellen, ik heb een heel lijstje voor je. Abby Hoes is jarig, Nederlands actrice, 32 geworden. Chris Froome is ook jarig, Brits wielrenner, hij is 41. En de Tsjechisch doelman Petr Cech is ook jarig, hij is 44 geworden. Iker Casillas, de Spaans doelman, hij is 45. En Ebru Umar, Nederlands columniste, is 56 geworden. Tommy Wieringa, Nederlands schrijver, 59. En Anton Corbijn, hij is fotograaf, 71 geworden. Harry Vermeegen, nou, die kennen we natuurlijk ook allemaal wel als sportjournalist en programmamaker, 76. Giel van Praag, de zoon van de bekende Amsterdammer Max van Praag. En natuurlijk ook de broer van Marga van Praag. 77 is hij geworden. Cher is ook jarig, is 80. En Boudewijn de Groot van het nummer Avond onder andere is 82 geworden. En dan is het ook nog eens een keer de verjaardag van Bassa Rhymes. De rapper, die is jarig en die scoorde in 2003 een grote hit.

Topic Fireboy met Nico Santos, Buddy hoorde je. De Centraal Plus, welkom. Het is woensdagochtend 20 mei op onze website centraalplus.nl. Kun je nu kijken naar een nieuwe aflevering van Centraal Plus, de burgemeester. Met hem praat ik onder andere over het dorpcentrum, maar ook over het overlijden van de 15-jarige Rosalie, waarvan vandaag trouwens de uitvaart is. Het meisje dat anderhalve week geleden overleed tijdens de Leiden Marathon. Zometeen hoor je deel 2 van Rudo voor deze woensdag, met daarin onder andere Teddy Swims, de nieuwste Mr. Know-It-All. Mr. Know-It-All, Teddy Swims, zometeen hier op Centraal Plus. Nu Eva Max, dit is So Am I.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroepen Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Ruudo. Meer.

0: The Chainsmokers and Coldplay, Something Just Like This.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O op de radio.
0: En de nieuwste Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En daarmee is het 10 uur geweest op deze woensdag. Ja, nog een beetje een bewolkte dag. Maar na regen en bewolking komt toch altijd zonneschijn. Althans, ze zeggen altijd na regen komt zonneschijn. Dat gaat ook wel komen, want vanaf vrijdag gaat het echt gewoon lekker zomers weer worden. Met temperaturen van rond 24 graden. En komende week zelfs richting de 30 graden. En je luistert naar Rudo, deel 2 voor deze woensdag. Met zometeen hier Dancing in the Flames van de Weekend. En ook Russo met Emma Heesters en Liefdesverdriet.
2: Rudo!
0: Verder checken we nog het nieuws van de afgelopen 24 uur. En hoor je nu Lady Gaga.

0: Russo en Emma Heesters en Liefdesverdriet.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws op onze website, de app en de socials op centraalplus.nl. Onder andere Centraal Plus, de burgemeester met Emiel Jens uit Oegstgeest. En Oegstgeest gaat inwoners betrekken bij de coalitieonderhandelingen. Ja, waar het in andere gemeenten als Leiderdorp en Voorschoten dan weer ging met bewonersavonden, kun je in Oegstgeest gewoon een mailtje sturen. Maar je mag wel meedenken. Verder backstage met Helbert Zilverentand. Hij is van de stichting Vrienden van het Oude Dorp en vertelde afgelopen maandag in een nieuwe aflevering wat hij allemaal wel niet doet. Verder de liefde die er afspat bij de Leidse bruidsparen bij de bruidsparenmiddag. De videobeelden kan je nu zien online op centraalplus.nl. En de pleinen van de Emmastraat en de Sliksteeg in Leiden die worden groener en klimaatbestendiger. Ook daarvoor vind je meer op onze website centraalplus.nl. ZZ Leiden verloor de tweede wedstrijd van de kwartfinale in de play-offs. Maar gisteren hebben ze ook weer gewonnen. Daar ga je later wat over lezen. En Leiden zoekt jonge steungezinnen voor alleenstaande jonge asielzoekers. Daar was gisterochtend iemand voor in de studio. En ook Herman Romein. Hij is weg in Leiden-Dorp. Hij nam afscheid van de gemeenteraad afgelopen maandag. Tenminste, het was zijn laatste vergadering. Het echte afscheid komt nog. En daarbij had hij mooie woorden ook naar onze eigen Mark Wonink van de pers.
2: Ook jullie willen bedanken. Ik ben geen avondmens, maar jullie slaagden er wel in. Zeker Mark, kijk vooral even nu aan. Om aan het eind van de avond, als ik met mijn tong over de vloer naar de bar wilde gaan, om dan toch weer even ons eruit te pakken en met een paar vragen te stellen die je denkt van mijn hemel. Maar het is belangrijk. Belangrijk om wat hier in de gemeentehuis gebeurt buiten zichtbaar te maken. Dus dank daarvoor.
0: Ja, meer daarover op onze website centraalplus.nl. Weet jij trouwens een leuke track bij een van de nieuwtjes? Laat het me even weten.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio.

0: Plus. Waar het tijd is voor het nieuws van 11:30 met Mark. En daarna hoor je Shawn Mendes met Mercy. En ook Jelly Roll komt eraan met I'm Good.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Bij de coalitieonderhandelingen. D66, Pro en het CDA zijn begonnen met gesprekken over een nieuw gemeentebestuur en vragen inwoners, verenigingen en organisaties om mee te denken. Ideeën en aandachtspunten kunnen tot en met 5 juni per e-mail worden ingestuurd. Volgens de partijen moeten de onderhandelingen niet alleen gaan over politieke afspraken, maar ook over wat er leeft in het dorp. Wanneer de coalitieonderhandelingen worden afgerond is nog niet bekend. Milieuactivist Marijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, is bezig aan een solo-expeditie van 750 kilometer over de Middellandse Zee. Op zijn windsurfboard reist hij van Nice naar Rome om aandacht te vragen voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes in Italië. Gisteren werd hij ontvangen door de burgemeester van Rome en morgen ontmoet hij paus Leo XIV in het Vaticaan. Volgens Tinga is de hoeveelheid plastic afval langs de Italiaanse kust schokkend. Met zijn actie wil hij Italië overtuigen van de voordelen van statiegeld. In de Hooglandse Kerk in Leiden zijn maandag 88 bruidsparen gehuldigd die 60 jaar of langer getrouwd zijn. Het ging om stellen die hun diamanten, briljanten of platina huwelijk vierden. De bijeenkomst is een traditie voor de gemeente Leiden en werd georganiseerd door burgemeester Peter Heikoop. Volgens veel echtparen zijn verdraagzaamheid en elkaar ruimte geven belangrijke redenen voor een langdurig huwelijk. Door het grote aantal jubilerende bruidsparen vindt de bijeenkomst tegenwoordig plaats in de Hooglandse Kerk in plaats van het stadhuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst nog enkele buien. Daarna wordt het droger en komen er meer opklaringen. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig. En aan de kust af en toe krachtig. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jelly Roll, I'm Good en Shawn Mendes, Mercy, hoorde je ook hier bij Centraal Plus, waar het 10:30 geweest is. En we altijd even kijken naar het nieuws op onze site, socials en app.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, onder andere de liefde die er afspatte in de Hooglandse kerk met 88 Leidse bruidsparen die decennia aan liefde vierden daar. En dat item kan je terugvinden nu op onze website centraalplus.nl. Eerder hoorde je daar al een fragmentje over. Anita Jansen, die is er voor ons heen geweest. En het was voor Stan een reden om een mailtje te sturen naar ludo@centraalplus.nl. Want ja, over de liefde zijn zoveel liedjes gemaakt, maar hij wil heel graag deze horen, omdat je hem zo heilig hoort op de radio. Stem kan ik me helemaal in vinden en past prima bij het thema. Love is all around, is what

Wet, wet, wet. Love is all around bij Centraal Plus. Waarbij we nog een bewolkte ochtend hebben. Waarbij af en toe nog een buikje kan vallen. De temperatuur gaat vanmiddag naar de 18 graden. Morgen dan stopt het met regenen. En nog wel een wolkje en 19 graden. Vanaf vrijdag komt echt de lente. En een beetje de zomer ook wel. Het hele weekend door volop zon met een graad of 2, 23 graden. En na het weekend gaat de temperatuur zelfs nog hoger worden. En kunnen we zelfs in sommige delen van het land 30 graden aan gaan tikken. Maar nu nog een klein beetje door de wolken heen. Maar kijk nog maar even goed naar die wolken. Want ze gaan weg. Mocht je ervan houden. Ja, ik kan me niet voorstellen. Hey, de Centraal Plus met Ellie Goulding en Ruben Hill. Zometeen aan Bob Sinclair en Gary.

with you. Nieuwe muziek hoor je bij Centraal Plus. Ruben Hillen, de winnaar van The Voice of Holland. 20 seconds hoorde je. Nou ja, iets minder dan 20 seconds. Laat ik je horen van de plaat die je zo meteen na 11 uur hoort. Namelijk Sabine Carpenter met Please, Please, Please. Rio! Please, please, please, hoor je zometeen helemaal nu die hele grote hit van Alex Warren.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Bella K. I love it, I love it, I love it. Ja, je kan maar ergens van houden. En dan kan je het beter maar eventjes goed duidelijk zeggen. Het is trouwens ook een hele grote hit uit de 30. De hitlijst die je iedere week hoort hier bij Centra Plus. Komende zaterdag ook weer tussen 5 en 7. En ik zit even ondertussen te zoeken waar die Bella K. staat. Ja, op 17. Ze is wel aan het zakken in de 9e week van 13 afgekomen. Op nummer 1 trouwens ook een plaat die je nog hoorde hier in de uitzending. Het vorige uur Fever Dream van Alex Warren. En je luistert naar Rudo hier op Centraal Plus. Met zometeen Janet Jackson. Whoops Now. Susanne Vree komt eraan. En eerst One Republic. Dit is Run.

0: Jackson, Whoops Now bij Centraal Plus en Batterij van Suzanne Freek.
1: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het
0: woensdag 20 mei 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is vandaag Wereldbijendag. Zal Leila Driessen wel blij mee zijn. De oud-burgemeester van Leiden-Dorp die zet zich altijd in voor de bijen. En die zorgen ook wel weer voor de diversiteit, zeg maar. Of de biodiversiteit. Verder is het verantwoordingsdag. Dat heeft alles weer te maken met de politiek. Dat wordt deze dag gevierd. Tenminste, gevierd wordt gehouden. Het is in Nederland een dag waarop de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen presenteren aan de Tweede Kamer. Verder is het de dag van de dierenhulpverlener. Die hebben we ook helaas vaak genoeg nodig. De dierenambulance onder andere. En de dierendokter. En het is Wereldmetrologiedag. En dat is niks met het weer, maar dat heeft te maken met meten. Dus heb je een plaatje over maten, mag je het ook laten weten. Even mailen dus rudo@centraal.nl.

0: Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De horlogewinkel in de Mall of the Netherlands in Leidschendam is weer open. Zaterdag werd het winkelcentrum ontruimd na een actie die volledig uit de hand liep. Honderden mensen kwamen af op een goedkope horloge. Na de ontruiming bleven de deuren van de winkel dicht. Die zijn dus nu weer open, maar zo waarschuwt de winkeleigenaar, het betreffende horloge is er niet. De voorraad is teruggestuurd naar het hoofdkantoor. De Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond opnieuw gewonnen van LWD Basket uit Leeuwarden. Thuis in sportcomplex 1574 werd het 107 tegen 86. Ze hebben 2 van de 3 wedstrijden tegen de Vriezen gewonnen en dus is ZZ Leiden door naar de halve finale. Die spelen ze tegen Donar uit Groningen. Dan geldt het principe best out of 5. Dus in principe worden er 5 wedstrijden gespeeld, maar wie het eerste 3 keer wint is door naar de finale. En Leidenaar Martijn Verkaver, hij doet deze zomer mee aan de Garbage Run. Op zijn brommer legt hij 1000 kilometer af. Dat doet hij niet voor zijn lol, maar om geld op te halen voor de Sleutelplaats. Dat is een organisatie in Leiden die een reddingsboei vormt voor jongeren die volledig vastlopen in het onderwijs. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het blijft vandaag wisselvallig. Bewolking en zon wisselen elkaar af en er kan een spatje regen vallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 17 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

Lucas en Steven say something op deze dag van de bij. Want het is namelijk Wereldbijendag. En we staan stil bij het goede werk wat die bijen altijd doen. Lennart stuurde me een mailtje, Rudo@centraalplus.nl voor deze track. King B.

Lekker hoor, lekkere classic King B, omdat het vandaag Wereldbijendag is. Lennart die zocht hem in de achternaam van de King in dit geval. Dit is Tropie met Luna in je bed.

Niall Horan en Anne-Marie en Everywhere. En ook nog You Somebody van Kings of Leon. Het is Rudo hier op deze woensdag. Waarbij het in de loop van de dag beter weer gaat worden. En dat is een voorbode voor heel veel lente zomerachtig weer voor komende week. Straks hier deel 4 van Rudo. Waarbij het zonnetje ook al gaat schijnen met Bruno Mars en Risk It All. Rudo!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmelen en De Meren 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er ligt het een en ander op de weg, waardoor de linkerrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.
3: Meer voor jou. Welkom, het is Rudo.

Emily Sandé, Next to Me en Bruno Mars, Risk It All. En daarmee is het alweer even na 12 en zijn we gestart met de woensdagmiddag. Ja, de woensdag waarbij je ook altijd kijkt naar een nieuwe aflevering van de Straattalkshow Rudo. Vanavond vanaf even na 6 weer op televisie en online bij Centraal Plus. Waarbij ik vandaag op de markt in Leiden ben op zoek naar verhalen bij de mensen. En natuurlijk ook nog even bij mijn vriendinnetje Sandy van De Groente langs. En verder hier op de radio nog een uurtje Rudo. Met zometeen om 12:30 het nieuws met Robert Beurzen. En tracks onder andere van Ed Sheeran, Eyes Closed. Zurb met Rita Ora. En eerst Ray, Where's My Husband? Rudo!

0: Zurp en Rita Ora, If It's Not Love For You en Eyes Closed van Ed Sheeran. Hey, in Backstage, het programma op de maandagavond op televisie bij Centraal Plus, praat Michel Verheij altijd met gasten hier in de studio. In dit geval in Leiderdorp een bekende naam, Herbert Zilveren Tand. Hij doet heel veel in het dorp. Hij organiseert Koningsdag in het oude dorp. Ze organiseren de vriendenfeesten, zetten allemaal altijd een kerstboom neer met kerst in het oude dorp. Het werd hoog tijd dus voor Michel Verheij om die Herbert wat beter te leren kennen in Backstage dus.
1: Ik ben al meer dan 40 jaar lid van een politieke partij.
2: Ja.
1: Daar ben ik ook al meer dan 40 jaar actief voor.
2: Ja.
1: En dat heb ik ook van huis uit meegekregen. Je bent onderdeel van de maatschappij, je doet er wat voor. Ja. Nou, dat doe ik dus via de politiek, maar dat doe ik ook gewoon als vrijwilliger. Om te zorgen dat er dingen geregeld worden.
3: Ja, dat is achterover hangen het makkelijkste. Dus je denkt, kom op, pakken de boel beet.
1: Ja, en ik. Ook toen mijn kinderen nog op de lagere school zaten, of de middelbare school, dan was ik ook daar inactief. Toen ze nog in sportvereniging zaten, was ik daar ook bijna automatisch coach of haal- en brengouder of noem maar op.
3: Ad interim voorzitter.
1: Ja, ad interim voorzitter. Ik ben inderdaad bestuurslid geweest. Ik heb scheidsrechterscursussen gedaan. Gewoon omdat je bent ergens lid van, dus dan ben je ook actief.
3: En het oude dorp, dat zit ergens hier bij jou in je hart.
1: Ja, ik ben geen geboren Leiderdorper. Ik ben geboren Leinaar.
3: Ja.
1: Maar op mijn vijfde ben ik naar Leiderdorp.
3: Ah, we vergeven het.
1: Ja, ja, ja. En dus ja, ik woon. Ik heb, wat ik net al zei, ik heb het zien groeien. En ik voel me echt Leiderdorper.
3: Ja. En die oude kern, die moet hem houden.
1: Zeker. Ja. Zeker, absoluut.
0: Herbert Zilveren Tand in een nieuwe aflevering van Backstage. Terug te zien nu online op onze website. Dat is centraalplus.nl. Zometeen het nieuws van 12:30. Lizzo en Ariana Grande hoor je straks. En eerst Extreme.

0: Centraal Plus. Het is 12:30, tijd voor het nieuws uit de Leidse regio van Wassenaar. En daarna Purple Disco Machine, Dopamine en Dark Before the Dawn van Samieu.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De horlogewinkel in de Mall of the Netherlands in Leidschendam is weer open. Zaterdag werd het winkelcentrum ontruimd na een actie die volledig uit de hand liep. Honderden mensen kwamen af op een goedkoop horloge. Na de ontruiming bleven de deuren van de winkel dicht. Die zijn dus nu weer open, maar zo waarschuwt de winkeleigenaar, het betreffende horloge is er niet. De voorraad is teruggestuurd naar het hoofdkantoor. De Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond opnieuw gewonnen van LVD Basket uit Leeuwarden. Thuis in sportcomplex 1574 werd het 107-86. Ze hebben 2 van de 3 wedstrijden tegen de Vriezen gewonnen. En dus is ZZ Leiden door naar de halve finale. Die spelen ze tegen Donar uit Groningen. Dan geldt het principe best out of 5. Dus in principe worden er 5 wedstrijden gespeeld. Maar wie het eerste 3 keer wint, is door naar de finale. En Leidenaar Martijn Verkaver, hij doet deze zomer mee aan de Garbage Run. Op zijn brommer legt hij 1000 kilometer af. Dat doet hij niet voor zijn lol, maar om geld op te halen voor de Sleutelplaats. Dat is een organisatie in Leiden die een reddingsboei vormt voor jongeren die volledig vastlopen in het onderwijs. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het blijft vandaag wisselvallig. Bewolking en zon wisselen elkaar af en er kan een spatje regen vallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 17 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Sam Milieu en Dark Before the Dawn hier bij Centraal Plus, waar we gisteren in de ochtendshow een gast hadden. Tenminste, we hadden meerdere gasten. Maar een van de mensen die langs kwam was Haya Koder. Zij komt vanuit Stichting Buurtgezinnen. En ze zijn op zoek daar naar gastgezinnen voor 75 alleenstaande minderjarige asielzoekers. Ja, die moeten opgevangen worden. Nou, ze was de gast, deed een oproep voor gastgezinnen. Maar Mark, presentator van de ochtendshow, wilde van haar ook weten van stel dat je iemand opvangt in jouw gezin, hoe ga je dan om met cultuurverschillen?
1: Ja, kijk, wat belangrijk voor mij is dat het gezin weet dat die jongen is al een tijdje alleen is. En dat hij waarschijnlijk moet zich aanpassen. Maar wat heel belangrijk is, dat de gezin open voor staat om iemand uit te leggen wat de bedoeling is als ze iets zien dat het anders is. Maar het is van beide kanten dat er allebei open voor staan. Aan de andere kant, vanaf het eerste moment ben ik betrokken bij de gesprekken. Dus ik ga met de jongen eerst een gesprek om te kijken of er klik is. Het tweede gesprek gaat hij alleen. En na het tweede gesprek dan is het een match. En gedurende het hele traject, hopen we 2-3 jaar als het kan. Dat ik in evaluatiegesprekken ga voeren met zowel de jongen als het gezin.
2: Ja. Een mismatch mag er ook een keer zijn.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Stel voor dat hij na een tijdje denkt van dat stagneert of het loopt niet lekker. Dan gaan we kijken of wat er aan de hand is. Ik geef ook alvast aan gezinnen. Verwacht geen initiatief van de jongen. Want ze zijn ook allemaal verlegen. Het is best spannend om naar een Nederlands gezin te gaan. Dus neem initiatief. Bel maar, app maar van kom je van het weekend even langs.
2: Ja, want ik ga er gewoon vanuit, Haya, dat als jij gewoon dat regelt, dat er zoveel matches zijn. Mm-hmm. Een mega matchmaker tussen alle gezinnen en alle mensen en de jongeren die het nodig hebben. Betekent dat dan ook dat je dan soort van ieder weekend of een paar keer per week? Of wat is een beetje, waar moet een gastgezin aan denken?
0: Nou, daar moet je maar even voor kijken voor dat antwoord. Op onze website centraalplus.nl. Haya Koder, dus coördinator buurtgezinnen Leiden. Gisterochtend.

Dat was Miss Montreal en schuilen hier bij Centraal Plus. En Cat Simon, Gabriella. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rudo voor deze woensdag. Vanavond ben ik weer bij Dan op televisie met een nieuwe aflevering van de Straattalkshow Rudo.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat bij de Meren een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De horlogewinkel in de Mall of the Netherlands in Leidschendam is weer open. Zaterdag werd het winkelcentrum ontruimd na een actie die volledig uit de hand liep. Honderden mensen kwamen af op een goedkoop horloge. Na de ontruiming bleven de deuren van de winkel dicht. Die zijn dus nu weer open, maar zo waarschuwt de winkeleigenaar, het betreffende horloge is er niet. De voorraad is teruggestuurd naar het hoofdkantoor. De Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond opnieuw gewonnen van LVD Basket uit Leeuwarden. Thuis in sportcomplex

0: En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het blijft vandaag wisselvallig. Bewolking en zon wisselen elkaar af en er kan een spatje regen vallen. De temperatuur loopt vandaag op tot 17 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven staat bij Krimp aan de IJssel 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De horlogewinkel in de Mall of the Netherlands in Leidschendam is weer open. Zaterdag werd het winkelcentrum ontruimd na een actie die volledig uit de hand liep. Honderden mensen kwamen af op een goedkoop horloge. Na de ontruiming bleven de deuren van de winkel dicht. Die zijn dus nu weer open, maar zo waarschuwt de winkeleigenaar, het betreffende horloge is er niet. De voorraad is teruggestuurd naar het hoofdkantoor. De Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond opnieuw gewonnen van LWD Basket uit Leeuwarden. Thuis in sportcomplex 1574 werd het 107 tegen 86. Ze hebben 2 van de 3 wedstrijden tegen de Vriezen gewonnen en dus is ZZ Leiden door naar de halve finale. Die spelen ze tegen Donar uit Groningen. Dan geldt het principe best out of 5. Dus in principe worden er 5 wedstrijden gespeeld, maar wie het eerste 3 keer wint is door naar de finale. En Leidenaar Martijn Verkaver, hij doet deze zomer mee aan de Garbage Run. Op zijn brommer legt hij 1000 kilometer af. Dat doet hij niet voor zijn lol, maar om geld op te halen voor de Sleutelplaats. Dat is een organisatie in Leiden die een reddingsboei vormt voor jongeren die volledig vastlopen in het onderwijs. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotillavloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici. Anderen uit eigen beweging. Het weer. Buien trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. De middagshow van Centraal Plus. Woensdag 20 mei met Michael Bublé. Dit is It's a Beautiful Day.

Travis McCoy en Jason Mraz en It's a Beautiful Day van Michael Bublé. Ook die hoorde je bij Centraal Plus de middagshow. En over een mooie dag gesproken. Ja, ik heb het idee, vanmorgen was er nog een klein beetje regen in de regio. En ik heb het idee dat dat inmiddels een beetje aan het wegtrekken is. En dat we ons op kunnen gaan maken voor een aantal hele mooie dagen. Sterker nog, niet alleen mooie, maar ook warme dagen met temperaturen eindelijk boven de 20. En zoals het er nu naar uitziet, ook wel boven de 25 graden. Dus dat is lekker. De week is doormidden en de middagshow is begonnen tot 6 uur met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Zometeen Alvaro Soler met Topic en Solo Parati. En dit liedje staat momenteel genoteerd in de 30 van Centraal Plus. Je hoort White Keys. Dit is Dominic Fike.

Afkomstig uit Barcelona, want dat is zijn woonplaats. Alvaro Soler met Solo Paratie samen met Topic en White Keys van Dominic Fike. En Dominic, die zou je onder andere nog kunnen kennen van Three Nights. En dat is een hit van inmiddels alweer meer dan 6 jaar geleden. Ja, ik ga niet al te veel spoileren. Misschien ben je nog van plan om het te gaan kijken. Of misschien heb je zoiets van, ja, dat oude was leuk, maar dat nieuwe, daar ga ik gewoon niet aan beginnen. De serie Flodder is weer te zien. En Flodder, ja, serie uit de jaren 80 en 90, legendarisch. De grote vraag is, valt dat te evenaren? Ja, de tijd zal het inderdaad uit gaan wijzen. Maar sinds afgelopen maandag op een streamingsdienst kan je dus Flodder kijken. Flodder 2026. En nou kwamen wij er van de week achter dat oma Flodder in Leiderdorp woont. Haar naam Saskia van Ieterson. Zij komt dus echt uit Leiderdorp en speelt dus oma in de nieuwe reeks van Flodder. Ja, en zij komt dus van Theater Toverlei. En het leuke is, aankomende vrijdag in de Vrijmibo, dan komt zij naar de studio. En dan gaan we over oma Flodder, of eigenlijk Saskia van Ieterson, want dat is haar echte naam, alles te weten komen. Ja, en ben je benieuwd hoe ze eruit ziet? Check dan even de foto op onze eigen website centraalplus.nl. Sarah Larsson, Midnight Sun. Nou, hoe hou ik dit vast? Dit zijn Bluff en Bente.

Ja, een soort van comeback is het eigenlijk. Sarah Larsson, terug van nooit echt weg geweest, maar in één keer weer mega populair. Midnight Sun, die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar, Centraal Plus. En deze zat 2 weken geleden

0: Lola Young, Messi. Ja, en van dat liedje van Jonas Blue kreeg ik echt wel een soort van vakantiekriebels. Edge of Desire. En dat is nieuwe muziek op de radio bij Centraal Plus. Zometeen de tv-update. Ook Shawn Mendes komt eraan. En I Just Might van Bruno Mars. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. CDA Voorschoten maakt zich druk over de verkeersveiligheid op de Griffioenlaan. De nieuwe ontsluitingsweg moet volgend jaar opengaan met een snelheidslimiet van 50 km per uur. Gevaarlijk, vindt het CDA. En die wil dat de plannen zo snel mogelijk worden veranderd naar 30 km per uur. Sinds kort is de nieuwe serie Kees Vlodder op TV

0: en wandelevenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik daalt tot 12 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 19 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: zijn de Treat You Better en I Just Might van Bruno Mars.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag woensdag, het is 20 mei. En vanavond een item over de voedselbank in Leiden en de nieuwe oogst. Ja, ik ben dus wel benieuwd. Is er nou speciaal groente en fruit gekweekt voor de voedselbank? Of zit dat verhaal net wat anders in elkaar? Mijn collega Brigitte is daar vanmorgen een kijkje gaan nemen. En vanavond alle ins en outs bij Centraal Plus op tv. Ja, en daarnaast woensdag betekent ook talkshow dag. De straattalkshow van Centraal Plus, RUDO. Met altijd leuke, grappige, soms ontroerende, maar vooral spraakmakende interviews. En dat kan je allemaal gaan bekijken vanaf 6 uur via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, X is voor Al en Tele 2 kanaal 1412. En uiteraard ook gewoon online via centraalplus.nl, de nieuwswebsite voor de regio Leiden en Wassenaar. Een classic, 2002, Beyoncé met Jay-Z en Crazy in Love. Na Ruben Hillen, de winnaar van The Voice of Holland. Dit is 20 Seconds. I've got 20.

0: Beyoncé samen met Jay-Z, eigenlijk al jarenlang een koppel. Crazy in Love, en die hoorde je bij Centraal Plus. En over koppels gesproken, maar dan nog veel langer dan Beyoncé en Jay-Z, die echt al gewoon heel veel jaren in de echt met elkaar zijn verbonden. Daar is er dan weer een bruidsparendag voor, en die heeft gisteren plaatsgevonden. Gebeurde in de Hooglandse Kerk in Leiden en wij waren erbij en spraken onder andere met burgemeester Peter Heikoop.
1: Als ik hier zo om me heen kijk, dan denk ik Leiden, de stad van de liefde.
2: Nou, dat kun je wel zeggen. Vandaag zeker hier in de Hooglandse Kerk 88 bruidsparen die elkaar al heel lang kennen en vooral ook al heel lang getrouwd zijn.
3: Vroeger ontving de burgemeester de diamanten en platina bruidsparen nog in de burgerzaal van het stadhuis. Maar dat past inmiddels niet meer. De grote vraag is natuurlijk, wat is nou het geheim van een goed huwelijk?
4: Verdraagzaamheid, elkaar vrijlaten, dingen samen doen, maar ook dingen alleen blijven doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, daar raak je aan gewend. Je kan niet meer zonder, zeg maar. Dat is iets waar je nu tegenop gaat zien als dat ooit gaat gebeuren. Want daar loop je wel dichter naartoe. Dat is gewoon de realiteit en die is niet altijd leuk.

0: duurt te lang.
1: Davina Michelle, Duurt te lang. En Afrojack, In My World, samen met Ello Black. Inmiddels bijna 4 uur en zometeen heb ik bezoek in de studio. Floortje en Emma, zij komen praten over de koffiespeeltuin. En dat is dan weer een samenwerking tussen de bibliotheek en het centrum Jeugd en Gezin. Ja, hoe dat precies samen zit en wat er gaat gebeuren in die koffiespeeltuin. Alle ins en outs ga je zometeen krijgen in de middagshow van Centraal Plus. Met altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En nu muziek van de band Sommieux. Dit is Have a Little Faith.

0: Nieuwsweb. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je 10 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda duurt er ook 10 minuten langer over tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. Onderweg naar het einde van de werkdag met nu Suzanne en Freek. Centraal Plus. Halverwege.

9. Inmiddels 3 shows achter de rug. Afgelopen vrijdag de eerste. En ja, halverwege, dat zijn ze zeker nog niet. Wel zitten ze momenteel even in een aantal rustdagen. En aankomende vrijdag, de 22e, dan gaan ze weer beginnen met 4 grote shows in het Gelredome in Arnhem. Ik heb het over Suzanne en Freek. Je hoorde halverwege bij Centraal Plus. Het is de middagshow, even na 4, woensdag 20 mei. En de voorverkoop van de 50ste zwemvierdaagse is deze week officieel gestart. Ik heb gisteren even gebeld met Jeroen. Hij is van de organisatie. En dit hele evenement gaat plaatsvinden in de laatste week van de maand augustus. Duurt 5 dagen, maar je kan er gewoon 4 dagen over doen. Dus je kan zelf een beetje bepalen welke dag je dan wel en welke dag je niet gaat. En dan kan je dus deel gaan nemen aan die 50ste zwemvierdaagse in Leiden. Zometeen Floortje en Emma in de studio. We gaan het hebben over de koffiespeeltuin. En dat is een samenwerking tussen de bibliotheek en Centrum Jeugd en Gezin. Ook Jisoo komt eraan met Zane. En dat is dan weer een X-Plus track met Eyes Closed. Eerst afkomstig uit Duitsland. Hij is DJ en producer. Zijn naam Robin Schulz. Met de vocalen van Alida. Dit is In Your Eyes.

0: De middagshow van Centraal Plus met Jisoo en Zayn, Eyes Closed. With our eyes closed. En daarvoor nog Robin Schulz met Alida en In Your Eyes. Het is woensdag vandaag en over een week dan gaat er van alles gebeuren in Oegstgeest, de koffiespeeltuin. En dat is een samenwerking tussen de bibliotheek en het centrum Jeugd en Gezin. En Floortje en Emma zijn in de studio. Dames, welkom.
1: Dankjewel.
0: Allereerst eventjes de samenwerking. Waar komt deze vandaan en hoe lang loopt deze eigenlijk al?
2: Nou, de samenwerking is eigenlijk een beetje ontstaan vanuit het preventieakkoord. En dat preventieakkoord, dat is eigenlijk een soort actieplan tussen verschillende partners om samenwerking te krijgen om kinderen een goede start te geven. En dat speelt eigenlijk al wel een aantal jaar.
0: En dat loopt goed, zeg maar, die samenwerking? Gewoon dat jullie dan maandelijks met elkaar dingen organiseren en dat er activiteiten plaatsvinden in het dorp?
2: Ja, dat loopt heel goed. We weten elkaar goed te vinden.
3: Ja, ik denk deze samenwerking is eentje die destijds is opgezet om ouders elkaar te laten ontmoeten. Wat past bij dat preventieakkoord en een kansrijke start? Ieder maand een ander thema en dat loopt heel goed. En de samenwerking loopt goed, is waardevol.
0: Want weet jij eventjes uit jouw hoofd zo'n preventieakkoord? Hoe ziet dat er precies uit en waar bestaat het uit?
2: Nou, eigenlijk zijn er een paar belangrijke thema's binnen Oegstgeest om de gezondheid van kinderen echt zo goed mogelijk neer te zetten. Dan wordt er gekeken naar de eerste 1000 dagen. En dat is eigenlijk een maand voor de conceptie totdat een kind ongeveer 2 jaar is. En daar gebeurt gewoon een heleboel. En je wil ouders eigenlijk gewoon zo sterk mogelijk in dat ouderschap zetten. En zorgen dat een kind gewoon heel veilig en kansrijk kan opgroeien.
0: Want als we even gaan kijken naar het centrum Jeugd en Gezin. Wat doen jullie allemaal? Waar bestaan jullie allemaal uit?
2: Ja, het Centrum voor Jeugd en Gezin is eigenlijk een overkoepelende naam voor verschillende organisaties die daaraan verbonden zijn. En een deel daarvan is de jeugdgezondheidszorg, waar ik werk als jeugdverpleegkundige. Maar binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin is bijvoorbeeld ook maatschappelijk werk betrokken, een logopedist, het jeugdteam. Dus verschillende partijen werken eigenlijk samen om te zorgen dat ouders en hun kinderen daar terecht komen.
0: En is dat dan echt alleen binnen de gemeente Oegstgeest of gaat dat ook daarbuiten?
2: Nee, dat gaat daarbuiten. Maar deze samenwerking met de bibliotheek in Oegstgeest, is echt met het CEG in Oegstgeest. En het CEG valt onder de jeugdgezondheidszorg valt onder de GGD. En dat is in verschillende dorpen en steden gewoon zo geregeld.
0: Want dan praten we uiteindelijk over de samenwerking. En dat is dan de koffiespeeltuin. 1 keer per maand wordt er van alles georganiseerd. En ook deze maand is er weer een thema. Waar hebben jullie voor gekozen?
3: Komende editie is de babymassage. En dan komt iemand vertellen over hoe je je baby kan masseren om ook te leren ontprikkelen. Zeg ik dat goed?
2: Ja, heel goed.
0: En ja. Is het dan ontprikkelen voor de ouders of is het eigenlijk ontprikkelen voor de baby's?
3: In dit geval op de baby's.
0: Oké. Ja. Maar hebben die al stress en wat ervaren zij en hoe belangrijk is dan zo'n zogenaamde babymassage?
2: Ja, dit is een kinderfysiotherapeut die daar uitleg over komt geven. En wij zien dat kinderen best wel overprikkeld kunnen zijn. En dan voelen ze stress in hun lijf, bijvoorbeeld door krampjes. Dat het gewoon voor ouders ook een beetje zoeken is hoe je je kind nou kunt troosten. En dan kan zo'n babymassage een hele fijne, ontspannende manier zijn. Eigenlijk ook wel voor ouders hoor, om gewoon weer in verbinding te zijn met je kind en je kind te helpen ontspannen.
0: Ja, dus eigenlijk de baby en de ouders die worden er een zogenaamd zen van. Hey, maar waaraan kan je herkennen zeg maar, dat je baby stress heeft bijvoorbeeld? Is er een iets qua signalering?
2: Ja, dat hoor je wel. Nee, ja, kinderen die laten natuurlijk weten dat ze stress hebben door te huilen bijvoorbeeld. Minder goed te gaan eten, moeilijk troostbaar zijn. Er gebeurt natuurlijk een heleboel in zo'n gezin. Soms zijn er gewoon veel prikkels. Oudere kinderen, tv, radio die aanstaat. Dat kan je gewoon wel merken aan je kind dat soms wat moeite heeft dat te verwerken. Maar ook bijvoorbeeld een hele moeizame geboorte kan daar aan bijdragen. Hè? Dus dat een kind daar gewoon nog wel last van heeft.
0: En dan volgende week woensdag, de 27e van mei, dan is er dus weer zo'n bijeenkomst. Waar gaat die plaatsvinden?
3: Dat vindt altijd plaats in de bibliotheek van Oegstgeest. We hebben altijd een leuk hoekje ingericht waar de kindjes kunnen spelen. Terwijl de ouders dan luisteren naar een verhaal, maar ook met hun kind bezig zijn. Dus het moet juist laagdrempelig zijn.
0: En is het dan de bedoeling dat ouders dus met kinderen komen? Moeten zij zich van tevoren aanmelden of kan je gewoon binnenlopen?
3: Aanmelden hoeft niet. Je komt gezellig binnenlopen. Het is gratis. Er staat koffie en thee klaar. En kindjes lekker spelen. Als ouder heb je natuurlijk ook zicht op je kind. Maar ondertussen is er elke maand een ander thema.
0: En hoe wordt dan zo'n thema samengesteld? Is dat jullie dan één keer in de zoveel tijd in overleg met elkaar gaan? Of is het gewoon, er wordt iets samengesteld voor een complete cyclus van 12 maanden?
3: Nee, we komen 2 keer per jaar samen met onze club van vrijwilligers die dit begeleiden. En de vrijwilligers halen ook altijd op bij de ouders van wat speelt er, wat zijn interessante thema's. Het CEG heeft daar ook invloed op, want die zien natuurlijk de ouders op spreekuren. Dus die weten wat er speelt en daar proberen we op in te spelen.
0: En komen ouders dan ook met ideeën naar jullie toe? Bijvoorbeeld waar ze echt mee struggelen of dingen waarvan ze zeggen, daar willen we misschien wel meer uitleg over en dat zou in zo'n informele vorm makkelijk kunnen?
2: Ja, dat kan heel goed. En er zijn ook dingen die we vaker terugzien, bijvoorbeeld op het consultatiebureau. Dus daar proberen we dan ook steeds een beetje op aan te haken. Hè? Dus bijvoorbeeld mondgezondheid bij kinderen of taalontwikkeling. Hoe leert mijn kind praten en hoe kan ik daarbij ondersteunen? Maar we proberen ook de verbinding echt te krijgen tussen ouders. Hè? Want ouders die worden eigenlijk steeds meer op zichzelf aangewezen. Ontmoeten elkaar gewoon veel minder in het dagelijks leven. En zo'n koffiespeeltuin is gewoon echt een hele fijne manier om andere ouders te leren kennen en om in contact te komen met elkaar. Om elkaar ook te versterken in je ouderschap.
0: Ja, merken jullie ook echt dat ouders het moeilijker hebben, dat de druk vanuit de maatschappij is toegenomen en dat er steeds meer moet en dat er misschien ook wel steeds minder tijd is voor alles?
2: Nou ja, ik denk dat je dat eigenlijk heel goed ziet. Zo, ja, dat merken wij ook.
0: En wat is dan de gouden tip? Want ik kan me ook voorstellen dat heel veel ouders dat ook wel heel erg lastig kunnen vinden.
2: Ja, ik denk niet echt dat er een gouden tip is. Maar het is denk ik ook heel erg belangrijk om af en toe te durven ook offline iets te ondernemen met elkaar. Dus niet alleen maar op fora kijken en elkaar op die manier vinden, maar ook echt met een ander even een kopje koffie drinken en even te praten terwijl je kind speelt. Om op die manier weer...
0: Eigenlijk een beetje terug naar de basis.
2: Zeker.
0: Zo klinkt het bijna. Ja. Hey, en dan ben ik wel benieuwd. De zomer die gaat er aankomen. 1 keer per maand is deze ochtend. Gaat dit de hele zomer door of is er een bepaalde stop?
3: Ja, er is een zomerstop. Dus in mei hebben we babymassage en in juni hebben we een afsluitend feestje. Waarbij we de kinderen ook even extra in het zonnetje zetten en wat leuks organiseren. Juli, augustus hebben we dan de zomerstop en in september gaat de programmering weer verder.
0: En is er een compleet overzicht van alles dat er dan na de zomer ook weer plaats gaat vinden?
3: Zodra die bekend is, vind je het op de website van Bibliotheek Bollestreek in de agenda.
0: En hoeveel mensen verwachten jullie dan volgende week de 27e? Mag echt iedereen komen of is het wel vol is vol?
3: Iedereen mag komen. Bibliotheek is groot genoeg voor iedereen. Wees welkom. Ouders, grootouders, verzorgers, oppas, buurman, buurvrouw. Kom gezellig langs.
0: En hoeveel masseurs of masseuses zijn er dan voor de baby's? Of moeten dan de ouders dat ook echt gewoon zelf gaan doen?
2: Het is eigenlijk de bedoeling dat ouders het zelf gaan doen. Ja, dus de fysiotherapeuten die komen volgens mij met z'n tweetjes. Die zullen uitleg gaan geven over hoe je dat het beste thuis kunt doen. En misschien ook oefenen. Ja.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd naar de opkomst volgende week. Dus het is dan woensdag 27 mei. Dan gaat dat plaatsvinden bij de bibliotheek in Oegstgeest. Ik zou zeggen, Floortje en Emma, dankjewel voor de toelichting. En heel veel succes.
3: Dankjewel.
1: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app.

0: Maya, Stereo Love en Noah Kahan en Stick Season bij Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En iedere middag geven de meest actuele tussenstand. De gemeente Leiden gaat meebetalen aan het chippen van katten. Aan huisdieren dus. En vind je dat een goede besteding van het belastinggeld? 32% zegt ja, iedereen die verdient een huisdier. 62% nee, een kat nemen als je geen geld hebt. Ja, dan moet je dat eigenlijk gewoon niet doen als je dat dus niet kan betalen. En 6% ja, die interesseert het eigenlijk vrij weinig. Met andere woorden, het maakt mij niet uit. Het is de poll van deze week. Stemmen kan je doen via onze website centraalplus.nl en ook via de nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En komende vrijdag de uitslag om 7 uur in het weekoverzicht. Met nu op de radio de nieuwste van Miles Smith.

0: Dus ik weet niet of je nog een snipperdag op kan nemen en dat je dan lekker naar het zwembad kan gaan. Wat ook gewoon fijn kan zijn, dat zie je vaak in Leiden, dat men dan een handdoekje in het gras neerlegt en dat ze dan gewoon lekker gaan chillen in het park bijvoorbeeld. Zou ook zomaar wat kunnen zijn en het is ook nog eens lekker om een beetje te verkoelen. Ik heb Taylor Swift, The Fate of Ophelia, voor je klaarstaan. Eerst tijd voor Robert Beurse, weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. CDA Voorschoten maakt zich druk over de verkeersveiligheid op de Griffioenlaan. De nieuwe ontsluitingsweg moet volgend jaar opengaan met een snelheidslimiet van 50 km per uur. Gevaarlijk, vindt het CDA. En die wil dat de plannen zo snel mogelijk worden veranderd naar 30 km per uur. Sinds kort is de nieuwe serie Kees Vlodder op tv en online te zien. Een spin-off van de serie en films Vlodder uit de jaren 80 en 90. In die serie is een rol weggelegd voor oma Vlodder. Centraal Plus kwam erachter dat de actrice die deze rol speelt Saskia van Ieterson heet en dat ze in Leiderdorp woont. Aanstaande vrijdag vertelt ze in de Vrijmibo meer over haar ervaringen als oma Vlodder. En zaterdag vindt in Warmond, net over de grens van de Leidse Merenwijk, de Kaag en Zoon Parkrun plaats. Dat evenement wordt voor de 250ste keer georganiseerd. Daarom volgt er op Tweede Pinksterdag, maandag, een extra editie van het gratis hardloop- en wandelevenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik daalt tot 12 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staan nu 15 files. De meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ben je 10 minuten extra kwijt tussen Schiphol en Roelofarensveen. Dat geldt ook voor de A4 richting Rotterdam voor de Keteltunnel. Dan de A12 naar Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug 10 minuten extra. En op de A16 van Rotterdam naar Breda voor het knooppunt Ridderkerk is de vertraging ook 10 minuten. Dan de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Ook hier weer 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: De Veet of Ophelia. En die hoorde je bij Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Vanavond Rudo, de straattalkshow. Met altijd weer bijzondere, grappige, ontroerende, gekke en bizarre gesprekken. Ja, de een die is niet heel erg blij met zijn of haar baan. De ander die wil het liefst helemaal niet werken. En af en toe zijn er mensen, ja, die zijn dus wel gewoon helemaal gelukkig. En Rudo die is zo'n man tegengekomen. Alvast even een kleine teaser naar vanavond. De straattalkshow Rudo.
1: Maar altijd op woensdag vrij dan? Of ben je?
2: Nee, ik werk op woensdag niet meer.
1: Wat doe je dan?
2: Ik ben ambtenaar. Ik werk bij het kadaster.
1: Oké, okay, en dan maar woensdag ben je minder gaan werken dan?
2: Ik ben vorig jaar ben ik minder gaan werken.
1: Hoe oud ben je dan?
2: 61.
1: Ja, dan mag het wel. Ja, ga je dan wel door tot je pensioen of ga je steeds meer afbouwen op een gegeven moment? Vervroegd uit de overheid is natuurlijk verdient altijd zo goed.
2: Het is echt 65 vind ik een hele mooie leeftijd om te stoppen. Dan haal ik mijn pensioen naar voren. Ik heb heel veel vakantieuren staan. Maar nu met dit, ik ben dinsdagmiddag vrij. En woensdag ben ik ook vrij. Dus ik werk 28,8 uur.
1: Op vrijdag zijn er een heleboel collega's waarschijnlijk niet.
2: Heerlijk man.
1: Ja. Lekker leventje, wil je ruilen?
2: Nee.
1: Oh, nee, dat dacht ik al wel.
2: Ik heb een hele leuke baan.
1: Ja. Nou, mooi.
2: Echt, ik heb het ongelooflijk naar mijn zin. Dus ik ga niet ruilen.
0: Centraal Plus.

Blijf toch lekker dit. Bryan Adams en Melanie C, bekend van The Spice Girls en When You're Gone. En daarvoor Madonna met Sabrina Carpenter, X Plus track met Bring Your Love. Aankomende zaterdag belooft dan ook mooi weer te gaan worden. En dan hebben de mensen van de waterscouting van de Lodewijksgroep eigenlijk best wel geluk. Want op die dag hebben ze namelijk de open dag. En dan gaat er van alles gebeuren. Er komen echt van allerlei activiteiten voorbij. En dat gebeurt tussen 1 en 4 in de middag. En waar moet je dan terecht? Eigenlijk heel simpel, in Leiden op de Admiraal Blankaartweg 19A... En dat betekent spelletjes op het water, er gaat worden gevaren. En eigenlijk allemaal dingen die ze dus doen. Een soort van promotie, zo zou je het eigenlijk een beetje moeten zien. De open dag dus aankomende zaterdag 23 mei. En die begint dan om 1 uur 's middags. Meer op onze website centraalplus.nl.

Lady Gaga en Ducci met Runaway. En daarvoor ook nog Salt van Eva Max. Het is de middagshow van Centraal Plus die aanstaat. Inmiddels bijna 5 uur geworden. Is misschien wel een beetje dat moment waar je al een paar uur naar smacht. Dat je denkt, yes, eindelijk, einde van de werkdag. Nou, dat moment is dus daar. En zometeen, als jij onderweg naar huis bent, dan heb ik de nieuwsupdate voor je. En dan ga ik je bijpraten over het nieuws van vandaag. Nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Een dikke hit uit de 30, Offenbach, Miles Away. Die ga je horen na La Pression. Dit is

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: welkom in Israël. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Buchholz van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Woerden een kwartier extra. De linkerrijstrook is daar dicht. Want er moet met spoed een ambulance langs. Hou die rijstrook vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk doe je er nu een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. De nieuwste Sienna Spyro na Chesto en Becky Hill.

0: We kennen haar natuurlijk dankzij die enorm grote hit Die on This Hill. En haar nieuwste, Material Lover, is dan weer een soundtrack van The Devil Wears Prada. En die draait momenteel in de bioscoop. Is trouwens deel 2 van The Devil Wears Prada. Shanna Spyro en daarvoor Chesto met Becky Hill en Nothing Really Matters.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Lekker genieten van je woensdagavond.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: En dat betekent nog 2 volle werkdagen te gaan. Of 1 als jij een 4-daagse werkweek hebt. En dan kan je gaan genieten van het lekkere lange weekend. Weekend van Pinksteren met mooi weer. En aankomende maandag dus een bonusdagje vrij. Want dan is het tweede Pinksterdag. Zometeen de nieuwsupdate. Ook Chef Special en Speed of Light. Die heb ik voor je klaarstaan. Nou, Ed Sheeran. Dit is Bad Habits.

0: still here.
1: Speed of Light, Chef Special.
2: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
1: Even een overzichtje, het belangrijkste nieuws van vandaag, woensdag 20 mei... uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. Beginnen we even in Voorschoten, want de parel van Voorschoten... voor vrijwilliger G. van Niekerk... en daarnaast een bloedlinke Griffioenlaan wachten op het eerste ongeluk. Vanmorgen was het CDA-commissielid Bart van Hork hier in de studio. En hij trekt eigenlijk fel van leer, trok ook aan de bel... en zegt, ja, er moet echt wat gaan veranderen daar in Voorschoten... Dan met 35 km per uur naar Stockholm. Martijn die tuft tegen schooluitval. Is dan met een brommertje. Ja, en ook daar stonden ze vanmorgen uitgebreid stil bij de ochtendshow van Centraal Plus. Ja, en dan de nieuwe versie van Flodder. De originele cast natuurlijk uit de jaren 80 en 90 is wel een beetje vervangen. Ja, en ik ga er niet al te veel over verklappen, want misschien wil je het nog gaan kijken. Maar oma Flodder, die dus een prominente rol heeft in de nieuwe versie... zij komt uit Leiderdorp en is afkomstig van theater Toverlei. Dan nog nieuws, ZZ Leiden heeft gewonnen... en is daardoor door naar de halve finale van de play-offs. Ook daar kan je meer over terugvinden. En dan nog eventjes, ja, ik noem het maar even Horlogegate. Die horlogewinkel in de mall, die is weer open. Maar het horloge waar zoveel tumult om is ontstaan... is in ieder geval daar nog niet te koop en wordt niet verkocht. Maar de winkel die is inmiddels wel weer open. Nou, dat en meer dus online via centraalplus.nl en ook via onze nieuwsapp.
2: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: fijn.
1: Pink Pantress samen met Zara Larsson en Stateside. En Boston, dat is deze week de plustrack op naam van Stella Lefty. Dat is de dikste tip voor de 30. En een liedje die als het ware deze week extra aandacht krijgt. Die een soort van in de etalage staat. Wij denken dat gaat een hele grote hit worden in onze eigen hitlijst de 30. Centraal Plus, met over hits gesproken. Deze man die heeft er heel veel op zijn naam staan. En dit liedje was dan weer 2 weken geleden de plustrack. Calvin Harris samen met Jazzy. Dit is Satisfy.

0: Nate Smith, Fix What You Didn't Break. En Calvin Harris met Jazzy en Satisfy. Centraal Plus, de middagshow onderweg naar huis. Met zometeen Gustavelstein en The Weeknd, Lost in the Fire. Ook Sam Fender komt eraan met Olivia Dean, Rain Me In. En ik heb vanmiddag een gesprek gehad met wethouder Abdelhak Jarmoumi. En dat ging over social media, jongeren en ja, dat daar misschien wat in moet gaan veranderen. Hoe dat zit en wat ze graag zouden willen als gemeente Leiden zijnde. Zometeen alle details na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. CDA Voorschoten maakt zich druk over de verkeersveiligheid op de Griffioenlaan. De nieuwe ontsluitingsweg moet volgend jaar opengaan met een snelheidslimiet van 50 km per uur. Gevaarlijk, vindt het CDA. En die wil dat de plannen zo snel mogelijk worden veranderd naar 30 km per uur. Sinds kort is de nieuwe serie Kees Vlodder op tv en online te zien. Een spin-off van de serie en films Vlodder uit de jaren 80 en 90. In die serie is een rol weggelegd voor oma Vlodder. Centraal Plus kwam erachter dat de actrice die deze rol speelt Saskia van Ieterson heet en dat ze in Leiderdorp woont. Aanstaande vrijdag vertelt ze in de Vrijmibo meer over haar ervaringen als oma Vlodder. En zaterdag vindt in Warmond, net over de grens van de Leidse Merenwijk, de Kaag en Zoon Parkrun plaats. Dat evenement wordt voor de 250ste keer georganiseerd. Daarom volgt er op Tweede Pinksterdag, maandag, een extra editie van het gratis hardloop- en wandelevenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online.

0: Bij de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
2: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jess Staffelstein en The Weeknd met Last in the Fire. Ja, wat moet er gebeuren? Jongeren en social media. Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? En wat moet er gedaan worden aan preventie? Eigenlijk is de gemeente Leiden druk bezig met een plan. En ik heb daar vanmiddag wethouder Abdjerhak Djermoumi over gesproken. En dit is wat hij te vertellen had.
1: Jongeren, de online wereld en de gemeente. Wat hebben die met elkaar te maken?
2: Die hebben heel veel met elkaar te maken. Als wethouder op jeugd maak ik mij dagelijks zorgen om het mentaal welzijn van jongeren. En de online wereld is daar een onderdeel van. We zien helaas dat de prestatiedruk toeneemt, maar ook cyberpesten en puur het online omgaan met de ontwikkelingen op die online wereld. Ja, dat heeft ons ook vanuit de raad doen besluiten om een plan van aanpak te maken. En we hebben nu een brief vastgesteld met de stand van zaken hoe het ermee staat. En daar gaan we vertellen inderdaad welke elementen we allemaal willen laten ontwikkelen om meer grip te krijgen op die online wereld van jongeren.
1: Want hoe ziet het er nu uit als we gaan kijken naar die online wereld? Het is een weerwar. Jongeren die zitten steeds meer online natuurlijk. Kan dat nog teruggedraaid worden of wordt dat sowieso heel lastig?
2: Het wordt gewoon heel erg lastig. De telefoons, iPads, computers en spellen zijn gewoon een onderdeel van de samenleving geworden. Dus je ontkomt er gewoon niet aan. Iedereen heeft er wel ergens iets mee te maken. Maar wat je dus bijvoorbeeld op gezondheids- en mentaal welzijngebied ziet, is dat je kinderen binnenkomen met slaaptekort. Dat kinderen elkaar online pesten. Dat kinderen niet meer naar school durven gaan vanwege dingen die online zijn gebeurd. Maar aan de andere kant ook wel helaas ietsjes pittiger is dat er gewoon hele vechtpartijen al online worden georganiseerd onder elkaar. Ja, en dat verplicht ons wel om hier echt wel mee aan de slag te gaan.
1: Betekent dat dan dat scholen zowel in het basis als het voortgezet onderwijs hier ook actie op moeten gaan ondernemen?
2: Ja, dat vind ik van wel. Maar aan de andere kant, in deze plan van aanpak richten we ons niet alleen maar op de jongeren. We gebruiken de jongeren ook om ons te helpen een plan te maken. Zij weten vanuit hun perspectief het beste wat bij hen werkt. Anderzijds gaan we ook aan de slag met ouders. Maar ook we gaan onze professionals helpen. Bijvoorbeeld aanbieden aan werkgevers om bijvoorbeeld onder werktijd hun personeel te trainen. Hoe ga ik het gesprek aan met kind over online en over telefoon en iPad gebruik. En anderzijds willen we dus ook programma's gaan ontwikkelen die ze kunnen gebruiken op scholen. En dit zijn gewoon hele belangrijke dingen. En we willen samen ook met de politie gaan kijken van joh, zouden we een landelijke lobby bijvoorbeeld richting Den Haag kunnen ontwikkelen om hen bijvoorbeeld ook meer armslag te geven om ook hiermee aan de slag te gaan.
1: En binnen hoeveel tijd zou er zo'n definitief plan moeten liggen en wat zijn de kosten die daarmee gemoeid gaan?
2: We hebben op dit moment een bedrag gekregen van de gemeenteraad van 100.000 euro. Dus daar gaan we in ieder geval mee aan de slag. Hè. Dus dat is een belangrijk kader. Ik denk dat we heel veel ook werk met werk kunnen maken. Dus al bijvoorbeeld de Skill School, die draait al in Leiden-Zuidwest. Dus daar gaan we dus jongeren laten komen. Ik denk dat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn om dingen samen te ontwikkelen. Maar in principe is die 100.000 euro hiervoor beschikbaar. En daar gaan we mee aan de slag. Ik hoop nog voor de zomer met een plan van aanpak te komen.
1: De grote vraag is, staan jongeren hier ook voor open? Zeker omdat je natuurlijk ziet dat social media is zo ingeburgerd. Kan dat minder of kunnen ze daar helemaal vanaf? En als we gaan kijken naar bijvoorbeeld een leeftijdsgrens, wat zou je voorstellen?
2: Wat je dus in andere landen ziet, is de leeftijdsgrens rond sociale mediagebruik rond 14 à 15 jaar. Wat ik persoonlijk zou willen, is dat we gewoon proberen in de basisschoolleeftijd gewoon geen telefoon meer te gebruiken. Ik denk dat het aansluit ook bij best wel initiatieven die er zijn. En dan te kijken welke alternatieven je wel kunt gebruiken. Want ik kan me ook voorstellen dat je als ouder wellicht toch contact met je kind wil hebben, maar zijn er wellicht andere mogelijkheden. Dus en hier moet de wetgever ons ook hierbij gaan helpen. Want je ziet in andere landen, bijvoorbeeld in Frankrijk of in Australië, die echt een sociale media verbod hebben ingevoerd. Maar praktisch lukt dat. Dus daar moeten we echt de jongeren bij gebruiken, het onderwijs bij gebruiken, maar zeker ook de ouders.
1: Als we nou gaan kijken naar oproepen, bijvoorbeeld samenkomen voor een vechtpartij, wat je ook landelijk natuurlijk vaak ziet en recent ook in Leiden wat dat gebeurd is op de beestenmarkt. Hoe kan dat worden voorkomen?
2: Nou, in ieder geval aan de voorkant de gevaren hiervan bij de jongeren bekendmaken. Dat als jij hierin zit en dus ook op zo'n afspraak afgaat, ja, welke negatieve consequenties dat kan hebben. Dat kan zorgen dat je bijvoorbeeld een strafblad gaat krijgen. Dus dat niet lichtzinnig opgevat moet worden. Aan de andere kant, als wij ouders of leraren trainen, kunnen zij dit soort signalen wellicht al eerder oppakken. Dus nou, dat is gewoon heel erg belangrijk, omdat de komende tijd veel aandacht te blijven geven.
1: En binnen hoeveel tijd gaan we hier een update van krijgen?
2: Ik verwacht nog wat ik al heb aangegeven voor de zomer hier met een update rond de rug te komen met dat plan van aanpak wat dan is vastgesteld.
1: Nou is er gisteren ook gesproken over smartphone gebruik. Een hele bijeenkomst is er georganiseerd. Wat is daar uitgekomen?
2: Ik ben er zelf niet bij geweest. De burgemeester is daarbij geweest. Mijn collega Wietske Veldman is daarbij geweest. Dus ik krijg daar nog een terugkoppeling van. Maar smartphone vrij opgroeien, dat wil zeggen dat je dus gaat opgroeien en kinderen dus weer fijn laten opgroeien zonder smartphone of op andere manieren. Dus ik laat mij nog informeren over hoe die avond is geweest.

Happiness. Ja, eigenlijk is een happiness hier een soort van feestmomentje. Wij noemen dat hier op de redactie van Centraal Plus een happiness moment of een happiness gebeuren. En dat betekent taart, gebak of in ieder geval wat lekkers, een soort van tractatie. Alexis Jordan, Happiness en voorbestemd van Luna en Russo, die hoorde je. Einde van de middagshow, woensdag 20 mei. Zometeen non-stop de beste muziek en vanavond Michael Barendse tussen 7 en 9. Ik wens je een hele mooie avond. Ik spreek je morgen weer. En dit is Douwe Bob en I Believe.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein nu 10 minuten vertraging. De A16, maar dan van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Ridderkerk is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. CDA Voorschoten maakt zich druk over de verkeersveiligheid op de Griffioenlaan. De nieuwe ontsluitingsweg moet volgend jaar opengaan met een snelheidslimiet van 50 km per uur. Gevaarlijk, vindt het CDA. En die wil dat de plannen zo snel mogelijk worden veranderd naar 30 km per uur. Sinds kort is de nieuwe serie Kees Vlodder op tv en online te zien. Een spin-off van de serie en films Vlodder uit de jaren 80 en 90. In die serie is een rol weggelegd voor oma Vlodder. Centraal Plus kwam erachter dat de actrice die deze rol speelt Saskia van Ieterson heet en dat ze in Leiderdorp woont. Aanstaande vrijdag vertelt ze in de Vrijmibo meer over haar ervaringen als oma Vlodder. En zaterdag vindt in Warmond, net over de grens van de Leidse Merenwijk, de Kaag en Zoon Parkrun plaats. Dat evenement wordt voor de 250ste keer georganiseerd. Daarom volgt er op Tweede Pinksterdag, maandag, een extra editie van het gratis hardloop- en wandelevenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik daalt tot 12 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 19 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is bijna gedaan met de spits in onze regio. Er staat nog 30 kilometer file. Alle files leveren eigenlijk allemaal maar 5 minuten vertraging op. Zoals de A4 richting Rotterdam voor de Keteltunnel. En de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
3: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
2: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
4: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatie wordt en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
2: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

plus Michael. En het is vandaag een beetje een feestuitzending. Want straks in het tweede uur een uur lang de Baars in de House mix. Want dat is namelijk editie nummer 200. De 200ste mix hier op Centraal Plus. En dat hoor je zo meteen van 8 tot 9. En zo meteen dus in het eerste uur nog gewoon, ja, zoals altijd. De hit or shit komt eraan. En natuurlijk ook de clubbanger van deze week. En het nieuws uit je regio. En dat allemaal met de lekkerste hits. Zoals DJ Jurgen, Bed Over Alone. Naar Imagine Dragons. Dit is Demons.

0: DJ Jurgen met Better Off Alone. En die track die komt gewoon uit 1999. Dat betekent dat dit nummer al 27 jaar oud is. Tijd voor nieuwe muziek.
1: De Michael Barentse Show presents... Hit or Shit.
0: Ja, want bij Hit or Shit ga ik altijd even kijken naar nieuwe muziek die afgelopen vrijdag is uitgekomen. En daar hebben een Nederlandse artiest tussen zitten, Frenna. En die heeft een Engelstalig nummer gemaakt, Starlight. En ik ben dus benieuwd, moeten we dit vaker gaan draaien hier bij Centraal Plus? Ja of nee? Oftewel, wordt het een hit of wordt het shit? Je kan mailen naar michael@centraalplus.nl. Hit als je hem vaker wil horen of shit als je hem niet meer wil horen. De Hit or

0: Then when.
1: Chef Special, if not now, then when. En daarvoor nog Miss Montreal met Schuilen op Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met straks nieuwe muziek. De nieuwste Bibi Rexha samen met Faithless. Nieuwe Legend staat klaar. En ook Louis Capaldi, Before You Go. Maar eerst een update uit jouw regio. Met het laatste nieuws, weer en verkeer.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. CDA Voorschoten maakt zich druk over de verkeersveiligheid op de Griffioenlaan. De nieuwe ontsluitingsweg moet volgend jaar opengaan met een snelheidslimiet van 50 km per uur. Gevaarlijk, vindt het CDA. En die wil dat de plannen zo snel mogelijk worden veranderd naar 30 km per uur. Sinds kort is de nieuwe serie Kees Vlodder op tv en online te zien. Een spin-off van de serie en films Vlodder uit de jaren 80 en 90. In die serie is een rol weggelegd voor oma Vlodder. Centraal Plus kwam erachter dat de actrice die deze rol speelt Saskia van Ieterson heet en dat ze in Leiderdorp woont. Aanstaande vrijdag vertelt ze in de Vrijmibo meer over haar ervaringen als oma Vlodder. En zaterdag vindt in Warmond, net over de grens van de Leidse Merenwijk, de Kaag en Zoon Parkrun plaats. Dat evenement wordt voor de 250ste keer georganiseerd. Daarom volgt er op Tweede Pinksterdag, maandag, een extra editie van het gratis hardloop- en wandelevenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik daalt tot 12 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 19 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu meer muziek voor jou.

0: go. Louis Capaldi, Before You Go. En daarvoor nog New Religion van Bibi Rexha en Faithless op Centraal Plus.
1: De Michael Barentje Show presents... Hit or Shit.
0: Ja, en ik liet tijdens de Hit or Shit de nieuws van Frenna horen, Starlife. En er zijn echt heel veel reacties binnengekomen. En nou ja, het grootste gedeelte is positief. En dat komt misschien omdat, ja, het is toch wel een lekker zomers plaatje. En dat met komend weekend, ja, je zou het misschien niet zeggen, maar het wordt gewoon 25 plus graden. Ja, en dan lekker zomerse muziek, dan klinkt dat toch lekkerder, hè? Ja, het is dus een hit geworden met maar liefst, even tellen, 78%. Dus we gaan hem in de playlist gooien hier bij Centraal Plus. De nieuwste van Frenna, Starlife. Zometeen ook nog even, ja, lekker zomerse muziek, want de clubbanger van deze week, ja, daar had ik al een beetje rekening gehouden met, ja, toch die zomerse vibe die gaat komen komend weekend. Welke dat is, dat hoor je straks naar Keizer Chiefs.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet pasten bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam, die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
3: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu meer muziek.
4: Ja, en er komt zeker meer muziek aan, want het is de 200ste editie van de Baars in de House Mix. En dat is normaal een mix van ongeveer 12 minuutjes met 6 remixen die ik dan aan elkaar mix. Ja, en omdat het de 200ste editie is, dacht ik, ik ga even uitsloven. Ik ga gewoon een uur lang die mix maken. En dat hoor je dus dit uur. De Baars in de House Mix, editie nummer 200.
0: Centraal Plus. Baars. Baars in de House Mix.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: back when we're... Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Juri Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europese parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Let's do something.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar, toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zegen. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En hopen ze dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld.